0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: TNL On Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
3: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
2: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
4: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
2: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is vrijdag, dus meestal een stuk rustiger. Is ook nu het geval. Heeft het waarschijnlijk ook te maken met de code rood die is afgegeven. Er staan geen files in de Leidse regio.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
6: Goedemorgen op deze snikhete

0: Goedemorgen op deze vrijdag 26 juni. Het is 6 over 7. En een nieuwe editie van de ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark. We hebben hem dus niet afgelast. Ook al is het een code rood en is half Nederland zo'n beetje afgelast.
0: Vandaag. Speelt er nog wat dan vandaag?
1: Ja, eigenlijk niks. Nee, dat is het probleem. Dat, heel veel dingen die dus zouden gaan gebeuren. Je hoort net al bij NOS, DEFCON is afgelast.
0: Ja, ik zou daar dus naartoe gaan.
1: Ja.
0: Dat hoeft niet meer.
1: Nee.
0: Ja, ik moet wel, maar voor wat anders. Maar het weekendfeestje gaat niet door.
1: Nee, en eerst was het nog sprake van dat dus de mensen met dagkaarten niet zouden worden toegestaan.
0: Ja.
1: De camping is al niet volgestroomd, maar er zijn
0: die was dus wel volgestroomd.
1: Donderdag zijn er wel heel veel mensen naartoe gekomen. Ja. Dus je hoorde net ook al wat quotejes van mensen. En volgens mij iemand die uit Duitsland kwam.
0: En Pommelien Thijs zat er ook nog in.
1: Ja, was Pommelien Thijs daar? Op een hardstylefestival?
0: Amai.
1: Dus dat is toch jammer.
2: Begrijp je het?
0: Even kijken waar ze zit.
1: Lasten wij ook de quotejes af?
0: Ja, Pommelien Thijs, hoor maar.
3: Ja, heel triest. Ik heb er geen woorden voor.
0: Ja, die is er ook.
1: Ja. Of misschien een landsgenoot van de Pommelien Thijs.
0: Ja, dat denk ik wel. Het is de Centra Plus ochtendshow met code rood in het land. Wij zitten in een airco-gekoelde radiostudio, dus dat is dan wel weer lekker. En we hebben gewoon het nieuws uit je eigen buurt. Nou, dat gaat natuurlijk over al de afgelastingen. En we houden je ook deze ochtend op de hoogte van of evenementen wel of niet doorgaan en of er nog andere maatregelen zijn. Ik ben in ieder geval wel blij met de verkeerssituatie. De afgelopen dagen was het heel erg druk, bijvoorbeeld op de A4. En dat had te maken met de afsluiting van de A44. Nou, die is nog steeds dicht. Alleen mensen hebben dus wel thuiswerk, blijf thuisadvies opgevolgd. En vrijdag is sowieso een rustigere dag. Dus je hoeft niet in de hitte in de file te staan. Dat is ook wel weer fijn.
1: En vergeet ook niet dat als je denkt van, oh, nou, scholen zijn dicht. Ik heb kinderen thuis zitten, wat moet ik doen? Het is superheet. Kom, we gaan naar het zwembad. Of dingen die je denkt die je nu juist kan doen. Zoek altijd even alles op. Want het zou zomaar kunnen, want ze zijn er in Leiden ook al wat zwembaden dicht gegaan.
0: Ja.
1: Want bedenk je, als jij ergens wil afkoelen, betekent dat eigenlijk dat er iemand anders daarin moet werken. Dus het zou zomaar kunnen dat alles wat jij in je gedachten had ook afgelast is of dicht is.

0: Hey, dus speelden ze niet echt thuis. We hebben gewonnen. Ja, 3-1 is dat geworden.
1: Ja, keurig toch? Ja, ik kreeg rond middernacht te horen dat inderdaad Defcon niet door zou gaan. Dus de adrenaline spike. Dus ik denk, nou, dan zet ik voetbal ook nog even aan. Dus ik heb een klein half uurtje gekeken. En toen dacht ik, nou, dit is kat in bakkie. Ik ga lekker slapen.
0: Ja, het begon vrij spectaculair natuurlijk. Dat in de eerste paar minuten, binnen 3 minuten of zo, was er al een eigen doel gevallen.
1: Ja, maar dat hadden we toch ook al met tegen Zweden. Dat was ook binnen de eerste 4 minuten volgens mij hadden we een flinke goal.
0: Ging hard van start. Nou, dan hebben we natuurlijk de poolfase, zijn we dan eigenlijk door. Die wedstrijden zijn gespeeld, de standen zijn helder. Nederland is poolwinnaar geworden van Pool F. En daarmee treffen wij dus Marokko.
1: Ja, maandagnacht om 3 uur gaat dat plaats hebben.
0: Zet je wekker maar vast. Het is dus maandag 3 uur. Dus dan denk je niet, oh, de volgende dag is dinsdag. Nee. Dat is dus al die maandag dat je ook nog naar werk zou moeten kunnen.
1: Ja.
0: Het wordt waarschijnlijk een lastige nacht. Het wordt ook een lastige wedstrijd voor Nederland. Want Marokko staat eigenlijk hoger op de ranglijsten als het gaat om voetbalkunde, dan het Nederland staat.
1: Maar we zijn al redelijk goed.
0: Volgens mij staan we 8e of 9e. En dan staat Marokko volgens mij 6e, als ik me goed herinner.
1: Oké. Ik wist dat het zo'n voetbalminnend land. Ja, dat wel, maar dat ze ook zo goed
0: doen. Als Marokko wint van Nederland, dan ga ik zuur doen. En dan ga ik er een probleem van maken dat Marokko het ook wel heel veel mensen heeft met een dubbel paspoort. Dus dat allemaal mensen die dan allemaal geweldige spelers. Die
1: spelen
0: dan
1: een beetje vals.
0: Nou, vals spelen is misschien een groot woord, maar ik vind het wel een beetje stiekem dat dus dan heel veel, iets van 19 of 20 van die spelers ook een paspoort hebben van een ander land. Wie weet hebben ze wel super luxe opleiding genoten in andere landen dan hun eigen land. En dat hou je altijd een beetje. Maar ik denk, als je nu een landencompetitie doet, is het toch wel zo leuk om gewoon mensen uit dat land te featuren.
1: Ja. Nou, we gaan het meemaken maandagnacht. Dan spelen we gelukkig weer.
0: En als Marokko verliest, is het natuurlijk geen probleem. En als Marokko gewoon keihard wint van Nederland, want daar gaan de geluiden ook wel over op. Ja, dan ga ik op zoek naar een manier om het om stom te
1: doen. Dat komt vast wel goed.
0: Ja.
1: Het is de bloedhete ochtendshow van deze vrijdag 26 juni. Code rood. Neem je maatregelen. Blijf kalm. Blijf rustig. Sluit ramen en deuren. Nee, dat is weer wat anders. Het nieuws uit je eigen buurt. De komende 2 uur gewoon alle ontwikkelingen rondom de hitte. Die hoor je natuurlijk hier op deze zender. Laten we dan zo meteen ook even een zomerplaatje gaan draaien.
0: Ja, zo'n beetje zo'n een kleefnacht. Dan heb je last van.
1: Kleefnacht? Ik ben nou al zeiknat.
0: Precies. Van het?
1: Sweat.
0: Ja, precies.
1: Snoop Dogg en David Guetta onderweg. Eerst Cameron Whitecom, Kingdom of Fear.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Gallagher en David Guetta met Sweat. Het is de Centra Plus ochtendshow.
1: Featuring het land Nederland.
0: Ja, zeker. Het is lekker warm.
1: Die wilde ons ook laten. Ons Nederlandje wil ons ook laten zweten vandaag.
0: Zeker. Even een overzichtje van de afgelastingen van vandaag. Dat is op zich wel belangrijk. Er stonden een aantal grote evenementen gepland komend weekend. Bijvoorbeeld de lakenfeesten in Leiden. Nou, die gaan niet door.
1: Nee, de peurbakkentocht die er vandaag aan vast zou zitten als onderdeel, dat is ook niet door. Dus dat is eigenlijk gewoon afgelast als geheel.
0: En de veiligheidsregio heeft dus ook aangegeven, evenementen, vergunningen die zijn uitgegeven. We trekken ze eigenlijk gewoon in.
1: Ja, het is een mini-corona.
0: Dat is advies aan burgemeesters.
1: We annuleren de hele teringzooi en het gaat allemaal even niet door. Maar in Zoeterwoude dachten ze daar anders dus over. Hè?
0: Ja, klopt. Daar zijn wel de evenementen tot en met morgenmiddag in ieder geval afgelast. En dat moet ook wel, dat is gewoon onveilig. Maar die hebben natuurlijk ook tot en met zondagavond nog evenementen staan. Maar ja, zondag wordt het een stuk koeler. Dus die gaan vandaag in overleg voor de rest van de evenementen.
1: Vooralsnog is daar dus de festiviteiten van vandaag, vanavond en dus morgen tot en met de middag zijn afgelast. En over de vrijdag, zaterdagavond en de zondag wordt nog nagedacht. Dus voorlopig even niet. Maar wie weet kun je dus in het eind van het weekend alsnog een beetje feest in Zoeterwoude.
0: En in Oesgeest staat de poldercross voor vanavond gepland. Dus lekker in de bagger zwemmen en ook een wedstrijdje ervan maken. Een stukje rennen. Dus wel een sportevenement. Maar ja, omdat ze ook zwemmen en in de polder liggen, ja, is dat risico natuurlijk een stuk minder groot. Organisator Rob Heemskerk laat wel weten in contact te staan met de hulpdiensten. Maar ze hebben een eigen hitteplan met onder meer extra watertappunten. En dan is er nog meer nieuws. Bijvoorbeeld in Wassenaar. Want nu de coalitieonderhandelingen in de regio langzaam worden afgerond, komen er veranderingen in het college van burgemeester en wethouders. Sommige wethouders mogen een periode door, van anderen wordt afscheid genomen. Gisteren nam Voorschoten dan ook afscheid van wethouder Hubert Schokker.
2: Ja, dat voelt ergens wel een beetje raar. Maar tegelijkertijd is het ook een hele mooie middag. Er zijn een heleboel mensen gekomen, zowel van de ambtelijke organisatie als ook de externe relaties van de gemeente. En het is mooi om ze allemaal bij elkaar te zien. Dus en daar doe je het uiteindelijk voor. Dus het geeft ook wel een heel trots gevoel eigenlijk.
3: Misschien een beetje een dubbel gevoel ook?
2: Ja, nou ja, het is ook geen geheim dat ik ook wel graag nog door had willen gaan als wethouder. Maar ja, als je partij het CDA niet in de coalitie komt, ja, dan is dat niet zo heel kansrijk. Dus dat vind ik natuurlijk jammer. Maar tegelijkertijd, ik kan ook denk ik met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen jaren. Dus dat is ook iets om heel erg blij mee te zijn.
3: En waar kijkt u nou het meest trots op terug?
2: Ik denk op de mooie dossiers op het gebied van sport bijvoorbeeld. Een nieuwe atletiekbaan. Wat er in de openbare ruimte is gebeurd. Maar ook een landgoed. Bijvoorbeeld de begraafplaats. Is ook schitterend. Aan het worden. Het wordt een mooi gedenkpark. Maar ik denk ook aan dossiers over bijvoorbeeld de klok. Die we hebben gehoord, dat zijn hele bijzondere dingen natuurlijk. Hè. We moesten die klok stilzetten gedurende een bepaalde tijd. Nou, dat is ook iets wat je natuurlijk wel bijblijft. Gelukkig hebben we het weer op kunnen lossen. Maar je ziet daarmee wel dat je echt met iets doet wat voor heel veel mensen van gewoon wezenlijk belang is. En wat ze ook in hun dagelijks leven raakt. Dus dat is wel echt iets heel bijzonders.
3: Ja, en de grote vraag, wat nu?
2: Ja, nou ja, Voorschoten gaat alles gewoon gelukkig door. En met mij persoonlijk ga ik eens even rustig kijken. Je hebt als wethouder, er zijn er gelukkig hele goede regelingen. Dus we gaan gewoon eens even kijken wat er verder gaat gebeuren.

0: Dua Lipa Houdini tijdens de Centra Plus ochtendshow. Ik weet niet of je dit muziekje herkent. Herken jij dit?
1: Nee.
0: Dit is dus de officiële soundtrack van Grand Theft Auto 5.
1: Oh, ja, die heb ik nooit gespeeld.
0: Ik wil het heel even hebben over toch wel het ding in videogame world. GTA 6, de opvolger van het volgens mij meest populaire spel ter wereld.
1: Je kan zo'n beetje generaties indelen aan naar welke je hebt gespeeld.
0: Ja, zeker.
1: Ben je opgegroeid met GTA 2 van boven naar beneden?
0: Oh, dit herken je wel, toch?
1: Ah, dit vind ik als een nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: En welke heb jij als eerste gespeeld?
1: Ik heb GTA 2 als eerste gespeeld.
0: Ja, ik dus ook, maar heel kort. En toen kwam ik GTA 3 en toen dacht ik, wow! En GTA 4 heb ik San Andreas heb ik echt helemaal gifgroen gedraaid.
1: Die heb ik nooit gespeeld. Ik heb Vice City heel veel gespeeld.
0: Oh ja, dat was... Okay.
1: En 4 was volgens mij nog op een console te spelen die ik had. En 5, wat ook alweer, ik wil 20 jaar, 15 jaar geleden is het oudste spel.
0: 10? Minimaal.
1: Ja. Ja. Ik heb nog nooit een apparaat gehad wat sterk genoeg was om dat te kunnen draaien.
0: Oh.
1: Dus 5 heb ik niet gespeeld. Dus dat is voor mij nog steeds een nieuw spel na 10 jaar. Maar ik weet wel dat al jaren mensen bijna poeltjes hebben gestart voor wanneer het wordt gedropt. En wat gebeurt er? En moet ik mijn eerste kind GTA noemen voordat het eindelijk uitkomt?
0: Staat nu in ieder geval gepland voor november. En er is nog wel wat aan de hand, want de pre-order, dus de voorverkoop, is inmiddels gestart.
1: Ja.
0: Dus er zit natuurlijk geen cd meer in. Dus je kan naar de winkel gaan, dan kan je een leeg doosje kopen.
1: Ja. Dat is iets, daar vind ik wel... Ik ben geen grote game guy. Maar als ik dan een spelletje speel... dan wil ik wel gewoon dat de software op dat dingetje staat wat ik doe. Nee. Of het op een cd'tje zit, of een kleine cartridge, of een kaartje.
0: Ja.
1: Het moet ergens op zitten.
0: Ja.
1: Want anders dan heb ik het nog steeds niet. Ben ik niet de eigenaar van die software. Dat vind ik jammer.
0: En de game wordt dan via een code aan één account gekoppeld. En dan, ja, als je dan uitgespeeld hebt, dan kun je dus niet meer iemand anders geven of verkopen. En daardoor is dat doosje eigenlijk gewoon waardeloos, ja. Het is gewoon een stuk karton.
1: Ja, het is gewoon plastic.
0: Nee, en Rockstar, de producent ervan, die heeft geen officiële uitleg gegeven waarom ze voor een downloadcode kiezen. Maar vermoedelijk heeft het te maken met het oog op de veiligheid. Dus dat. En hij komt sowieso in de eerste tijd niet op de PC uit. Maar alleen op bijvoorbeeld bij PlayStation en zo, de Xbox.
1: Oké.
0: Dus dat is wel jammer, die heb ik niet.
1: Nee. Nou, dan moet jij nog langer wachten tot het GTA 6 te spelen is voor je.
0: GTA 7 uitkomt, ga ik GTA 6 spelen.
1: Ja, een beetje
0: ben ik inmiddels 87.
1: Ik loop er ook al eentje achter. Dat komt goed.
0: Het is de Centra Plus ochtendshow. Nieuws, weer en verkeer onderweg. Geeft er Bruno Mars On My Soul.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Burgemeester Peter Heikoop heeft de Leidse Veteranendag in de Hooglandse Kerk geannuleerd vanwege de verwachte hitte. Hij neemt het besluit in een nauwe samenwerking met de hulpverleningsorganisatie GHOR. De bijeenkomst zou vanmiddag plaatsvinden. Aanleiding is de aankondiging van Code Rood door het KNMI voor 8 provincies, waaronder die van ons. Alle onderdelen van het dorpsfeest in Zoeterwoude zijn tot en met morgenmiddag afgelast. De organisatie nam dat besluit gisteravond in overleg met de veiligheidsregio. Code Rood en het hitteprotocol maken het volgens de organisatie onverantwoord om de activiteiten veilig door te laten gaan. Onder meer de bingo, sport- en spelactiviteiten en de optredens van vandaag zijn geschrapt. Vanmiddag wordt besloten of het programma van zaterdagavond doorgaat. Over zondag is de organisatie voorzichtiger positief. De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd om initiatieven voor het circulaire economie te ondersteunen. Inwoners en ondernemers kunnen geld aanvragen voor plannen die afval verminderen en hergebruik stimuleren. Voor ondernemers is jaarlijks €75.000 beschikbaar. Ook inwoners kunnen subsidie krijgen voor kleine en grotere projecten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer, zonnig en later ook nog wat bewolking. Het kan dus warm worden, mocht je het hebben gemist, het is code rood. Het kan 37 graden worden met een gevoelstemperatuur...
1: Ja, code rood toch?
2: ...van 41 graden.
1: 41 graden?
2: Gevoelstemperatuur van 41 graden.
1: Ja, maar dan moeten we allemaal de schuilkelders in.
2: Oké. Okay. De airco-kelders.
1: 41 graden gevoelstemperatuur, code rood.
2: Ja. Nou, schrijf het in je dagboek.
1: Schuilen in de... I survived the 26th of June.
2: Ja, precies.
1: Zoekdekking in een vriezer. Verkeersinformatie van de ANWB. Goed nieuws, geen files. Dus als je toch onverhoopt de weg op moet... dan kan je in ieder geval een beetje doorrijden. Heb je nog een beetje frisse wind. En vergeet de airco niet aan te zetten.
2: Precies.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... Meer muziek voor jou.

0: Lady Antebellum en Need You Now. Tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Daarvoor nog Alex Warmer met Fever Dream. Want we wel een koortsdroom. Nou, zo voelde ik het ook vandaag. Met sowieso de hitte. Heb jij een beetje geslapen, Rabin? Of?
1: Ja, eigenlijk niet zo. Ik heb het zwaar gedroomd. Dat heb ik normaal nooit.
0: Ja, ik heb echt... Ja? Waar heb je over gedroomd? Over mij?
1: Nee, altijd.
0: Leuk?
1: Ja. En ik werd 100 keer wakker, barend in zweet.
0: Nee,
1: het was eigenlijk gewoon een vrij normale nacht. Ik denk dat het ook heel veel is van voorbereiding. Als je van jezelf weet, van nou, het is hartstikke warm. Ik heb bijvoorbeeld een plat dakje. Nou, ja. Dat wordt gewoon erg heet. En als je dan voorbereid op, ik ga in 52 graden... Mm-hmm. In een lichtelijk voorverwarmde oven... ga ik proberen te slapen en dan heel vroeg opstaan. En als het dan blijkt, oh, maar ik heb mijn ijspekje mee naar bed genomen... onder mijn kussentje, en het valt eigenlijk allemaal wel mee... en ik zet een ventilatortje in de hoek dat er heel zacht wat lucht beweegt... dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand en viel ik in slaap. Heerlijk.
0: Keurig.
1: Dus bereid jezelf vooral op voor van dit wordt het allerergste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik word gecremeerd vanavond. En dan ga je liggen en dan valt het allemaal hartstikke mee.
0: Ja, ja, nou, ik heb dus echt gewoon heel slecht geslapen. Dus
1: ja, maar jij was ook wakker van de stress.
0: Ja, nee, Defcon 1 is natuurlijk Defcon 1 moet ik zeggen, is natuurlijk geannuleerd.
1: Defcon 1.
0: Ik zou daar wat gaan helpen in ieder geval bij het festival. Dus wel werk. Ik moet daar straks wel naartoe, want er moeten natuurlijk nog mensen weg daar zo. Maar gisteren alle communicatie van afgelast en wat gaat de organisatie doen en allemaal communicatie daaromheen. Dus dan zit dat in je hoofd. Nederland moest spelen.
1: Ja.
0: Niet dat, maar nee, dat hing ergens in mijn hoofd. En omdat ik dus een weekend weg ben, heb ik de hond dus even geparkeerd bij iemand.
1: Och jeetje.
0: Dus de hond is uit logeren. Ja, alleen weet je wat het punt is? Ik liep in huis en ik, waar is de hond? Oh, die is er niet.
1: Ja.
0: 1 minuut later, waar is de hond? Nee, die is er niet. Waar is de hond?
1: Ja.
0: Och. Dus ik liep als een soort half dementerende door het huis. Waar is de hond? Maar het is, dan lig je in bed en denk je, ja, maar ik ben hartstikke moe. Lichamelijk, maar dat je brein nog ondertussen ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding aan het doen is. Maar dat komt ook door de hitte. En dat.
1: Nogmaals, het is vandaag, het is nog een beetje morgen, maar met een beetje mossel hoef je morgen ook niet te werken.
0: Het is wat?
1: Heet. Ja, je kan niet meer overheen.
0: Dus gaat het? Wil je wat drinken?
1: Ja, ik neem een slokje koffie.
0: Ah, ik dacht, ijskoffie?
1: Nee. Gewoon, nee, dat hoorde ik dus ook weer ergens. Zo'n typisch feitje van, wist je dat je precies tegenovergestelde moet doen?
0: Ja.
1: Zo'n collega die dat zei van, je moet eigenlijk eens warme dranken
0: Klopt.
1: Drinken. Want dan voel je, als je koude dranken drinkt, dan krijg je alleen maar warmer.
0: Ja, als je koude dranken drinkt, dan daalt je lichaamstemperatuur, waardoor je bloedvaten dicht gaan staan, waardoor je dus minder goed afkoelt. Als je warme dranken gaat drinken, dan gaan die bloedvaten open, dan koel je sneller af, want je gaat meer zweten. Hetzelfde dat je dus nu eigenlijk een warme douche moet nemen, geen koude douche.
1: Dus als iemand in de fik staat, moet ik er eigenlijk benzine op gooien en niet water.
0: Ja, okay. Exact.
1: Ik heb PGM'tje eraf gehaald. Moet je even knopje drukken?
0: Het is echt weer amateur. Ik denk al, ik hoor hem niet.
1: Ja, nee, dat is mijn fout.
0: Maakt niet uit.
1: Technisch radio dingetje. Onze excuses voor de semi-afgelaste professionaliteit van deze ochtendshow.
0: De drone in de filler in de kart deed het niet, omdat Rabin de PGM uit had gezet voor het opnemen van de 1 seconde ronde.
1: Ja.
0: Stukje radiomagie. Hè?
1: Nou,
0: zullen we dan ook maar kerstmuziek gaan draaien?
1: Ja, nee. Dat kan er ook wel op.
0: Kunnen we wel doen straks?
1: Nee. We moeten nog een schijntje professionaliteit bewaren.
0: Zullen we dan iets gezelligers draaien?
1: Ja, is goed.
0: Cover Me in Sunshine, Pink en Willow. Het is de Centraal Plus ochtendshow.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark.

0: Ik vind het echt een lief liedje. Pink and Willow, Cover Me in Sunshine.
1: Ja, het is altijd schattig als een kindje uiteindelijk ook meedoet.
0: Ja.
1: Vind ik ook wel cute.
0: We gaan ook even naar ander nieuws toe. Want naast de hitte en het voetbal is er ook lokaal nog wat anders te beleven. Het is namelijk een kleurrijk geheel. De nieuwe beeldenexpositie in de bibliotheek van Wassenaar. Groep 7 leerlingen van 7 verschillende Wassenaarse basisscholen hebben in totaal 9 kunstwerken gecreëerd. En deze die zijn vanaf afgelopen woensdag te zien in de bibliotheek. Jort wethouder Rebecca Baart en een aantal trotse kinderen.
2: Ja, je ziet hier 7 beelden van 250 leerlingen van basisscholen in Wassenaar. 7 basisscholen hebben beelden gemaakt. En het is heel uniek omdat er eigenlijk kleine stukjes worden gemaakt door leerlingen zelf. En die zijn allemaal tot een groot uniek beeld gemaakt.
3: Wij hebben een organische vorm gemaakt.
4: Ja, met papier mâché en met draad en verfstiften en nog heel veel andere dingen.
5: Wij hebben deze beeldhouwwerkjes gemaakt.
6: En we noemen het de blokkenbalans, want we hebben allemaal ongeveer soorten blokken gemaakt.
5: Iedereen is in eigen.
6: En we hebben ze allemaal uitgeschaafd en allemaal
7: een soort van piramide, maar ook niet geen driehoek, maar met allemaal bijzondere vormen.
8: Ja, we hebben een soort fluorfeest gemaakt. Dat hebben we van hout en gefiguurzaagd.
2: Nou ja, wat we belangrijk vinden is de ontwikkeling van kinderen. En we vinden cultuur en kunst belangrijk als gemeente Wassenaar. En we hebben dus gevraagd aan de bibliotheek van mogen ze hier komen te staan en te hangen. Zodat er echt aandacht voor kan worden gevraagd.
9: Iedereen kan het hier zien in Wassenaar. Dus
10: ja, het is heel grappig om te zien hoe iedereen, elke klas en elk beeld zo te zien is.
11: Nou, het is ook wel raar om andere mensen dan je kunstwerk zien. En dan zien wat je hebt gemaakt.
12: Ik heb nog nooit eigenlijk iets gemaakt wat in het aan het openbare publiek wordt tentoongesteld.
13: Best wel spannend eigenlijk ook. Ik hoop dat mensen ook ons beeldjes mooi gaan vinden.
14: Ja, we hebben er heel erg ons best voor gedaan. Ja.
0: De expositie is de komende tijd te zien in bibliotheek in de Wassenaar. Dus kunst gemaakt door leerlingen.
1: Ja, cool om te horen dat dus de gemeente ook aandacht wil besteden aan kunst op een jongere leeftijd. En dat deze kids ook al zeggen van ik hoop eigenlijk dat ze het gewoon mooi vinden. Want we hebben ons best ervoor gedaan. Ja, dat is ook. En zelfs als mensen het niet mooi vinden.
0: Nou ja, dat zit ik dus.
1: Het maakt niet uit.
0: Ja, nee, ja.
1: Jij hebt iets cools gedaan. Ja. Maar jij mag er trots op zijn.
0: Ja, kijk, als je een bananenschil op de muur plakt. Ik vind het niet mooi. Maar als jij vindt dat het kunst is. Prima, als jij er blij mee bent.
1: Wees er trots op.
0: Dit is een Centraplus ochtendshow.
1: Is dit een heet trekje?
0: Nou, dit is een eigen plaat. Joe Cocker en Summer in the City. Straks de 1 seconde ronde. Ook op deze Bloemdater. Vrijdag.

0: November Thieves en Overcome, een liedje over om iets te overwinnen. Of in ieder geval iets overleven, of dat het je overkomen is en dat je dat dan overleeft.
1: Is dat een stille hint naar
0: zeker, Code Rood. Ja. Morgen kunnen we heel groot op onze Facebookpagina zetten. We survived the heatwave of 2020.
1: Ja, dat is ongetwijfeld heel veel erger dan wat er in Gaza kan gebeuren. Wat er in Iran misschien wel aan de gang is.
0: In perspectief.
1: Wat er in Venezuela allemaal gebeurt.
0: Wat gebeurt daar dan? Oh, de aardbeving.
1: Doe maar.
0: Nee,
1: start maar alsjeblieft.
2: En nu de 1 seconde ronde.
0: Nee, heb je helemaal gelijk.
1: De 1 seconde ronde. Tot twee keer toe hoor je 1 seconde van een track die je naar achter helemaal van mag genieten. En het is er eentje die wel een beetje een thema is. Dat kan ik je vast vertellen. Als je genoeg hebt.
0: Wat wordt het thema dan?
1: Nou, de rood.
0: Vandaag is rood. Nee,
1: dat is hem niet, want die vond ik iets te makkelijk. Ietsje verder gezocht. Maar niet heel veel verder, kan ik je ook wel denken over zijn. Dus de opgave klinkt als volgt.
0: Waar zit er? Ja, eerst even luisteren. Zit rood in de titel of de artiest?
1: Rood zit in de... Ja, jij zegt Dus dan weet je ook wel dat rood in die artiestennaam zit.
0: Ja, nee, ja, dat klopt. Maar jij moet het zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Nee, rood zit in de artiestennaam.
0: In het programma.
1: Het is een naam van een band... En je kan ze misschien wel kennen van... je hoort hier Anthony Kiedis.
0: Maar dat rood heeft dus niks te maken met temperatuur. In deze band. Wel met groenten.
1: Enigszins. Het heeft enigszins met hete te maken. Want het is een hete groente ook.
0: Ja, maar dat is de schaal van... Hoe heet die schaal?
1: Scoville.
0: Ja, die.
1: Ja. Ja, oké. Okay, dus we zijn erover uit
0: dat je, het is. Als je aan deze band zit... Ik krap daarna aan een gevoelig lichaam.
1: Doe nog maar een keertje instarten dan. Weet jij welke band het is? Waarschijnlijk wel, we hebben het al bijna 100 keer gezegd.
0: Nou ja.
1: Maar hoe heet die track? Laat het even weten. Stuur een mailtje naar ochtendshow@centraalplus.nl.
0: Ja, want ja. Nee, dat is goed. Michael Jackson, Justin Timberlake, nu Love Never Felt So Good.

0: Unity in L on Tour komt naar het dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hennigers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity in L on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
3: Jazeker, houden wij het vol.
4: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
2: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Twee files in de regio. De ene staat op de A4, daarna richting Amsterdam, tussen Hoogmaan en Nieuw-Vennep. 6 minuten vertraging. En de ander die staat er niet, maar de Schiphol-tunnel is wel dicht vanwege een te hoog voertuig. En de A44 tussen Noordwijkerhout en de A4 is ook nog steeds dicht vanwege wegwerkzaamheden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
5: Met code rood, de hete hits hier op de radio.

0: Hugo en Solto hier op Centra Plus. Het is 7 over 8 op deze vrijdag 26 juni. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Ben je ook naartoe gedreven in het zweet?
1: Ja, het is niet de meest flatteuze dag voor de meeste van ons vandaag, denk ik.
0: Nee, hou er rekening mee dat iedereen stinkt.
1: Nou, geef elkaar misschien wat extra ruimte. Denk je na dat van, hè, jij bent misschien ook een beetje plakkerig, of misschien heb je een lichtelijk uitgelopen maquillage. Dat kan allemaal gebeuren vandaag. Cut each other some slack.
0: Zeker weten. De airco staat hier op volle kracht te blazen. Het is nou niet echt dat het hier 18 graden is of zo. Dat is, de airco heeft ook moeite volgens mij.
1: Ja, nou, dat is een apparaat, dus die mag gewoon nog zijn taak doen. En helemaal ons hart gaat uit naar mensen die niet in een airco kunnen zitten vandaag. Dus let goed op jezelf. Denk aan misschien een nat washandje in je nek af en toe. En genoeg drinken.
0: Ik heb even onderzoek gedaan.
1: Nou.
0: Als je cool wil blijven, dan moet je even naar Groningen rijden. In Nieuw-Beerta.
1: In Nieuw-Beerta.
0: Daar was het vannacht 12,8 graden. Daarmee was het koelste in Nederland. Daar was de temperatuur vanmorgen om 7:30. Dus een half uurtje geleden al wel weer 19 graden. En om 7:30 was het in Eindhoven en Maastricht alweer 26 graden.
1: Zo.
0: En die temperatuur die loopt aardig op vandaag. Dus, vannacht was het trouwens in Vlissingen. Was het niet kouder dan 24 graden.
1: Goh,
0: lekker man.
1: Ja, hier in de buurt hebben we

0: It's the world's capital, Almere.
1: Precies, Mr. Worldwide van Almere Zuid. Almere Haven of zo. Ik weet het precies. Ik ken daar één iemand die er vandaan komt.
2: Nee. Dronten.
1: Oh. Nee, dus wees even lief voor al die mensen. Want ja. Die zijn ook gewoon maar... Die hebben misschien wel een hele vlucht vanuit Mexico gepakt. Die zijn misschien wel 5 uur, 6 uur, 10 uur in de auto gezeten... vanuit Frankrijk, België, Oostenrijk, Polen... om hier te geraken.
2: Ja.
1: En die hebben dan netjes hun tentjes opgezet... en die worden de volgende dag dus weggebonjourd. En er is ook niets voor ze geregeld. Er is niet een camping waar ze naartoe kunnen.
2: Er is niet echt een hotel waar ze naartoe kunnen.
1: Mocht je toevallig je begeven in Flevoland... en ben jij nou toevallig een boer van een mooi stuk land... wees lief. En laat die mensen daar even een nachtje slapen of zo.
2: Ja, in het open weiland.
1: Ja, ze hebben toch tentjes bij zich. Ze hebben alles.
2: Ja, dat is waar. Maar je moet niet in een tent gaan zitten met dit weer.
1: Ja, waar anders op straat.
2: Gewoon in een kuil graven en erin gaan zitten.
1: Nee,
2: of op het strand. We hebben nog een strandje van wind van vanaf zee.
1: Dat leek de enige file te zijn die in het land staat.
2: Ja, op de wegen richting de kust zal het ongetwijfeld druk worden vandaag. En ook in de Leidse regio zijn evenementen geannuleerd. Bijvoorbeeld de Peurbakkentocht, die gaat niet door. Morgen de jaarmarkt ook niet. Lakenfeesten, die gaan dus eigenlijk gewoon niet door. En het dorpsfeest in Zoeterwoude. Alle evenementen in ieder geval tot en met morgenmiddag afgelast. De poldercross in Oegstgeest die gaat voorlopig wel door. Er zijn er extra watertappunten. Maar ja, dat is ook een tocht deels in de modder en het water. Dus ja, dan koel je op zich wel af. En gisteren nog een melding van een vechtpartij op de Beestenmarkt in Leiden. Tientallen agenten en handhavers werden met spoed ter plaatse geroepen. 1 persoon is licht gewond geraakt en de situatie werd snel onder controle gebracht. Nou, misschien heeft dat wel iets met de temperatuur te maken.
1: Alle heet hoofdjes.
2: Ja, en de Leidse Veteranendag is geannuleerd wegens de hitte. Wat niet is geannuleerd is onze deelname aan het WK voetbal. Want we hebben gisteren lekker gewonnen.
1: Precies, daarmee zijn we dus poolwinnaar geworden van de Pool F.
2: Ja, wat betekent dat eigenlijk?
1: Mark wordt even emotioneel. Wat bedoel je?
2: Dat we nu poolwinnaar zijn. Want nou, als we gisteren hadden verloren, hadden we toch ook doorgegaan.
1: Ja, maar dan waren we in de tweede positie. Misschien,
2: ja, dus.
1: En dan moest je tegen Brazilië.
2: Dus?
1: En dat is waarschijnlijk nog een stukje lastiger. Hoe dan ook, Nederland had eigenlijk al vrij lastig. De pool was dan wel oké. Maar de eerste wedstrijd van de knock-outfase was dus of Brazilië. Nou, dat waren geweldig goed voetballers. Want erg hoog op de ranglijst.
2: Ja, maar als we willen winnen, moeten we ze toch een keer verslaan.
1: Precies. Of ja. Nou, dat kan ook iemand anders doen natuurlijk.
2: Ja.
1: Want zo werkt een
2: andere mensen onze klusjes laten op. Oké.
1: En ik wist niet dat jij bent van de eigen boontjes doppen. Dus je moet gewoon de beste zijn. Je moet van iedereen hebben gewonnen.
2: Ja, tuurlijk. En als je niet met voetballen kan winnen, dan weet ik veel gaan meppen of zo. Maar we moeten wel winnen.
1: Nee, alsjeblieft. Niet meppen. Niks meppen. Geweld is nooit het antwoord.
2: Nee. Ik zit erop. Maar goed, schiet. We moeten gewoon winnen.
1: Goed. Wil je nog 1 keer de 1 seconde rond laten horen?
2: Ja, sorry, ik had haast.
1: Dit is natuurlijk ook een hele code rood geïnspireerde 1 seconde ronde.
2: Red Alert. Het zijn de Red Hot Chili Peppers. Nou, dat wist iedereen al.
1: Denk ik. Ja. En hoe heet die track ook alweer?
2: Tell Me Baby.
1: Inderdaad, de oplossing van de 1 seconde ronde van deze hete vrijdag 26 juni.

0: Christmas Project. En dan de Thomas met de Sunshine. Het is de Centraal Plus ochtendshow. De Red Hot Chili Peppers met Tell Me Baby. Hoorde je daarvoor nog? Het is heet. En daardoor zijn diverse evenementen afgelast.
1: Ja, dat klopt. Mocht je het hebben gemist de afgelopen anderhalf uur, inderdaad. Het is warm. Misschien ben je al langer wakker. Misschien heb je helemaal niet zo goed geslapen. Vandaag en morgen is er nog even met dealen.
0: Alle onderdelen van het dorpsfeest Zoeterwoude zijn tot en met morgenmiddag afgelast. Dat laat de organisatie weten in overleg met de veiligheidsregio Hollands Midden. Code Rood en het ingestelde hitteprotocol maken dat het onverantwoord is om de activiteiten veilig door te laten gaan. We waren van Centraal Plus er gisteravond, gistermiddag waren we daar bij waar eigenlijk alles al opgebouwd is. En daar spraken we met de organisator Jacinta Paardenkoper.
2: Het was spannend, want we hebben eigenlijk al wel 2 uur zeker zitten wachten totdat er bericht kwam van de burgemeester en van de veiligheidsregio dat het uiteindelijk niet doorging. Maar ja, als je om je heen hoort dat er van alles afgelast wordt, dan kan je op je 10 vingers nakijken, natellen dat wij daar ook wel een soort van bij zouden kunnen zitten.
3: We zagen de hele week al filmpjes van Mathieu, de voorzitter van het dorpsfeest, van nu worden de rijplaten neergelegd en nu wordt de tent neergezet. Er zit sinds zondag al werk in. Ja. Is dat dan jammer maar? Of?
2: Sinds zondag al werk in. We zijn in september al begonnen met de voorbereidingen.
3: Vergaderen, ja.
2: Dus heel jammer. Ja, maar we moeten ons erbij neerleggen.
3: Ja, er zijn nu heel veel vragen ook van mensen natuurlijk ook van, hey, hoe gaat het dan met die kaarten die ik gekocht heb? Voor jullie natuurlijk ook, hoe zijn dingen nou eigenlijk verzekerd? Dat zijn dingen die je eigenlijk nu nog helemaal niet weten.
2: Nee, eigenlijk niet. We moeten er nog echt over na gaan denken. Hoe we daarmee omgaan. Volgens mij zijn we goed verzekerd, maar hoe het verder in elkaar zit, daar kan ik nog niks over zeggen. En hoe het met de kaartverkoop gaat en dat soort dingen weet ik ook nog niet. Hebben we nog niet over echt tijd gehad om over na te denken.
3: Een hele spannende middag natuurlijk vanmiddag. Al jullie waren hier op dit terrein. Op een gegeven moment komt dan het verlossende telefoontje van een burgemeester. Ja. Daarna, wat voelen jullie dan als team?
2: Eigenlijk wel een soort van opluchting. Nu weten we tenminste iets. En de activiteiten van vanmiddag waren voor sommige onderdelen al zelf afgezegd door de mensen die dat organiseerden.
3: Voor die maandag of vrijdag?
2: Voor de vrijdagmiddag, ja, sorry. Dus daar hadden we al rekening mee gehouden. We hoopten eigenlijk wel dat de avondprogramma en de baggercross nog wel door zouden kunnen gaan, maar helaas.
3: Ja, wordt hier al de hele tijd gezegd, dan kunnen we dit dan niet dan doen, kan dat dan niet. Dat weet je allemaal eigenlijk nu nog, het ligt helemaal aan wat de veiligheidsregio zegt. We weten al wel dat DJ Jean en de Afrobras die op vrijdagavond zouden optreden, DJ Jean die heeft een huisfeestje.
2: Ik denk het, ja, die zit met zijn benen op de bank waarschijnlijk.
3: En hierachter, want ik zie wel echt een heleboel vrijwilligers lopen.
2: Ja, dit zijn de vrijwilligers die eigenlijk voor de bingo kwamen om achter de bar te staan en om drankjes uit te delen of weg te brengen. En die maken er nu maar een eigen feestje van. Want ja, ze voelen wel met ons mee en ze vinden het allemaal heel jammer. Maar ze maken er zelf wat van.
0: Jacinta Paardenkoper van het dorpsfeest in Zoeterwoude over het afgelasten van de activiteit. In ieder geval tot en met morgenmiddag. Het is de Centraal Plus ochtendshow. We houden je de hele dag uiteraard hier op de hoogte. En via onze website centraalplus.nl en de app over eventuele afgelastingen. En al het nieuws rondom de code rood.
4: Centraal plus Mark plus Robin is lekker.

0: Dus op de show.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: We hebben toch ook nog helaas wat na-nieuws. Ja. Vanochtend is bekendgemaakt dat de voetballer Mats Grootenbrecht donderdag is overleden op 28-jarige leeftijd.
1: Ja, veel te jong. Ik zag het net ook voorbij schieten via de diverse applicaties met een push-functie.
3: Jonge vent, je zou hem kunnen kennen als degene die het winnende doelpunt voor Heracles in de bekerstunt tegen Ajax had gescoord.
1: En hij heeft ook meegedaan op televisie.
3: Ja, hij heeft ook nog aan de datingshow The Bachelorette meegedaan. Hij zou naar verluid in Limburg zijn overleden.
1: Na een aanvaring.
3: Ja. Erg jammer dat iemand zo vroeg is overleden. Een andere overlijdensgeval, wat misschien... ik zou niet zeggen dat het beter is. Maar het is iemand die op 84 jaar leeftijd is overleden. Dat is in ieder geval nog een mooi lang leven.
1: Respectabelere leeftijd.
3: Dan hebben we over David Clayton Thomas. Dat zeg je misschien als naam niet zo gek veel. Maar de band Blood, Sweat and Tears, dat zeg je misschien wel wat meer. Bijvoorbeeld deze track, Spinning Wheel.

0: Ja, ik ken ook niet het hele oeuvre supergoed, maar deze track heb ik echt wel goed gehoord. Ook miljoenen streams op Spotify te vinden. Is op 84-jarige overleden. Dus als je dat album nog een keer een zwengeltje wil geven, groot gelijk, zou ik lekker doen.
1: Lucas en Steve en Brandy, I Could Be Wrong. En daarna de laatste updates over de hitte in het nieuws, weer en verkeer.
2: Centraal Plus, Mark, plus Rabin, is lekker wakker worden.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Burgemeester Peter Heikoop heeft de Leidse Veteranendag in de Hooglandse Kerk geannuleerd vanwege de verwachte hitte. Hij neemt dit besluit in nauwe samenwerking met de hulpverleningsorganisatie GHOR. De bijeenkomst zou vanmiddag plaatsvinden. Aanleiding is de aankondiging van Code Rood door het KNMI voor 8 provincies, waaronder Zuid-Holland. Alle onderdelen van het dorpsfeest in Zoeterwoude zijn tot en met morgenmiddag afgelast. De organisatie nam dat besluit gisteravond in overleg met de veiligheidsregio. Het is volgens de organisatie onverantwoord om de activiteiten veilig door te laten gaan. Onder meer de bingo, sport- en spelactiviteiten en de optredens op vrijdag zijn geschrapt. Vanmiddag wordt besloten of het programma van morgenavond doorgaat. Over zondag is de organisatie voorzichtiger positief. De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd om initiatieven voor een circulaire economie te ondersteunen. Inwoners en ondernemers kunnen geld aanvragen voor plannen die afval verminderen en hergebruik stimuleren. Voor ondernemers is jaarlijks €75.000 beschikbaar. Ook inwoners kunnen subsidie krijgen voor kleine en grotere projecten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Warm je! Ja, het is erg heet. En in tegenstelling tot eerdere dagen dat het wat warmer was, wordt de piektemperatuur al ietsje vroeger verwacht. Dus die is niet rond een uurtje 4, 5, 6.
1: Moeten we weer het weeralarm af?
2: Maar die wordt ietsje... Doe maar even. Ja. Het om een graadje of 26 gaat het misschien alweer worden. Rond een uurtje of twee. Nu is het nog redelijk lichtelijk zweemerig.
1: 36 bewolkt. Bedoel je toch?
2: 36, zo ja, dat zei ik.
1: Volgens mij 26, maakt niet uit.
2: 58.
1: Gevoelstemperatuur boven de 40 graden toch?
2: Inderdaad, en nu nog lichtelijk bewolkt en die zon gaat een beetje doorbreken.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, daar kunnen we het kort over zijn. In heel het land staat op dit moment 0 kilometer file. Wel even rekening mee houden dat de A44 tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen is afgesloten vanwege werkzaamheden. En voor de rest is dit allemaal lekker doorrijden, voor zover je de weg op gaat.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Mal Smith en Now Horan met Drive Safe. Nou, moet je sowieso altijd doen. Daarvoor nog R-City en Adam Levine met Locked Away. Het is de Centraal Plus ochtendshow met nieuws over de warmte. Het is warm. Daarmee het nieuws.
1: Af.
0: Klaar. Tot aan. Nee, diverse evenementen afgelast. Er is één evenement die vooralsnog in ieder geval wel doorgaat. En dat is de Heemskerk Poldercross in Oegstgeest. En ik snap dat wel, want dan lig je dus in het kanaal, in de blubber, in het water. Dus ja, dan dat is juist de plek om te verkoelen. Ja,
1: precies wat heel veel mensen waarschijnlijk gaan doen om verkoeling te
0: zoeken. Ja, en de oproep van het KNMI is natuurlijk ook, zoek verkoeling. Niet blijf binnen, maar zoek verkoeling. Maar er zijn natuurlijk ook mensen te kijken. Er zijn mensen aan het werk, vrijwilligers en zo. Dus we hebben gisteren aan het einde van de dag nog even contact gezocht met Rob Heemskerk. Even een klein stukje daarvan.
2: We houden natuurlijk voor de veiligheid houden we alle hitteprotocollen en de weeralarmen nauwlettend in de gaten. We hebben nauw contact met de gemeente. Vooralsnog hebben we ons eigen hitteplan opgesteld. Dat houdt dus concreet in dat we dus 4 waterpunten minimaal langs het parcours hebben. We hebben een verkort parcours hebben ingesteld. Er zijn ook meerdere mogelijkheden om dus onderweg in te korten. Dus dat je altijd terug kan gaan. Het wedstrijdelement hebben we het voor dit jaar afgehouden. Want iedereen is een winnaar en er worden geen prijzen uitgereikt op basis van de finishtijden of van de klasseringen. Wij vinden gewoon iedereen is een winnaar. Dus iedereen krijgt sowieso een hele mooie medaille en een mooie bidon. We houden nog maar 30 nauwlettend in de gaten, Elmer.
3: Betekent dus ook heel veel schakelen. Betekent dat ook dat jullie daardoor extra handjes nodig hebben? Of zeggen jullie, omdat alles wat ingekort is, juist minder?
2: Nee, het is wel goed dat we... veiligheid is belangrijk. En het is wel moeilijk voor evenementen om vrijwilligers te vinden. Voor ons evenement ook helaas zo. De bezetting is wel rond, maar we kunnen zeker in deze omstandigheden nog graag hulp en handjes gebruiken. We hebben brandweer die de mensen nat spuit bij de finish. We hebben duikers in het water liggen. Scouting doet mee. Vrijwilligers zijn altijd welkom. En zeker in deze weersomstandigheden. Dus voor ons ook heel erg schakelen. We hebben continu contact onderling, Rick en ik. Met gemeenten, met allerlei instanties. En zij, we houden alles nauwlettend in de gaten. Wij nemen het allemaal zeer serieus.
3: Mochten er nou mensen zijn die denken, ik zou wel willen helpen komende zaterdag. Waar kunnen zij zich aanmelden?
2: Ze kunnen even kijken op www.depoldercross.com of ze kunnen mij eventueel via Facebook of Instagram een bericht sturen. Of mijn telefoonnummer 06-22-69-57-96. 06-22-69-57-96. En dat wordt met alle handjes maken het werk licht, ook voor ons dus.
3: Heb jij zin?
0: Dat is al opeens kijken over de Poldercross dus van morgen.
1: En zoek dus verkoeling op, hè, als je ook nog iets anders wil gaan doen. Denk aan bijvoorbeeld een museum, zoals Museum Boerhaven had aangegeven dat het voor senioren en voor kinderen gratis is.
0: Een soort koelteplek of zo.
1: Ja, het is altijd 21
0: graden. Ik heb
1: nog
0: naar kunst kijken.
1: Zeiden ze. Dus wees welkom, want het is toch een plek waar de airco gewoon goed draait. En kom daar vooral een keertje langs.
0: Misschien
1: zijn er wel andere plekken, weet ik veel. Ga kijken of je een film op het grote doek kan zien. Misschien staat daar de airco
0: aan. Ik zou gewoon naar de supermarkt gaan en dan in de koelcel bij het melkschap gewoon... alle etiketten lezen of zo.
1: Ja, of gewoon dat. Ja,
0: of je zegt tegen die manager, joh, moet ik even tellen, voorraad tellen. Of even spiegelen of zo, vakken vullen.
1: Ja, een massale flashmob spiegelmop.
0: Ja.
1: In je lokale supermarkt.
0: Ja, waarom niet?
1: Ja, als je echt niks te doen hebt en je hebt superheet, ga lekker dat doen. Help een tiener. Spiegelen supermarkt.
0: Het rijmt ook gewoon niet. Nee. Niet uit. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Straks een interview over een heel ander onderwerp. Maar eerst Martin Garrix en Jet. Told yourself.
4: Centraal plus Mark plus Robin is lekker.

0: Martin Garrison en Jest met Told You So. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Even een compleet, totaal ander onderwerp. Geen code rood nu, maar een interview hier in de studio. Want hoe leg je aan kinderen uit wat woorden als homo, trans of non-binair betekenen? En waarom bestaan Pride Month en Paarse Vrijdag eigenlijk? Theater De Generator in Leiden pakt dat op een speelse manier aan met de workshop Regenboog Fun. Speciaal voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Theaterdocent Daan Timmerman en artistiek leider Johnny Tudor laten kinderen spelenderwijs kennis maken met thema's als diversiteit, identiteit en jezelf mogen zijn. En ze zijn hier in de studio. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: En welkom. Pride Month kent... Ik ken veel mensen, maar een Pride Workshop voor kinderen, dat klinkt misschien een beetje verrassend. Ja. Waarom is die doelgroep belangrijk?
1: Ik denk een beetje standaard. Jong geleerd, oud gedaan. Niet oud gedaan als in be gay, zeg maar. Hoewel dat natuurlijk wel leuk is. Nee, maar we merken wel, vooral op scholen, is de bedoeling dat er veel aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. Dat zijn ze zelfs verplicht van de overheid. Heel veel scholen doen dat niet of weten niet zo goed hoe ze dat moeten doen. Dus daarin springen wij in van laten wij dat maar even uitproberen als theatermakers. Omdat theater gewoon sowieso een goede middel is om dat, ja, wat je net zei, spelenderwijs te doen.
0: Ja.
2: Ja. En op welk aspect komt het dan tekort dat er op een school voor voorlichting wordt gegeven? Wordt dan gewoon gezegd, ja, sommige mensen die vallen op een ander persoon. Sommige mensen zien er anders uit. Of blijft het daarbij of is er meer? Wat mist er in dat onderwijs?
1: Ik zie dat er best wel veel taboe is. Dus dat, okay. dat men heel voorzichtig is om überhaupt het te noemen. En dat kinderen heel letterlijk gewoon die termen niet kennen. Dus dan als scholen aandacht eraan besteden. Wat natuurlijk veel wel doen of proberen. Door aandacht te besteden aan Paarse Vrijdag bijvoorbeeld. Dan hebben de kinderen helemaal niet een idee wat het is. Er wordt een nieuwsbrief uitgestuurd met... Nou, laten we allemaal van elkaar houden en elkaar niet pesten. Maar het wordt niet specifiek gemaakt, zeg maar. En dus die kinderen, ja, je besteedt aandacht aan... maar ze weten eigenlijk niet per se waar aandacht aan wordt besteed.
2: En waar zit hem dat dan in? Is dat misschien dat de docent of de leraar eigenlijk niet weet? Of gewoon denk van, ik durf mijn vingers niet aan te branden... want straks zeg ik het fout.
3: Ik kan me voorstellen dat inderdaad zo is... dat een leerkracht die er misschien minder... kennis van heeft, dat hij dat spannender vindt om überhaupt uit te leggen. Ik denk dat klopt.
2: En hoe pakken jullie dat dan aan dat het dus anders en dus beter over gaat komen?
3: Ik denk sowieso dat de vorm van een theaterworkshop heel goed werkt, omdat je niet, als kinderen zomaar in de klas zitten, dan is het moeilijker ook voor hun om überhaupt informatie tot zich te nemen en omdat dat begrijpelijk is. Ik denk dat de vorm van theater heel goed werkt om het en te leren en te begrijpen hoe dat allemaal in elkaar zit. En tegelijkertijd ook fysiek bezig te zijn.
0: Even inhoudelijk. Hoe leg je aan kinderen uit woorden als homo, trans, non-binair? Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, heel eerlijk denk ik dat je dat gewoon kan zeggen. Ik heb soms het idee dat we daar heel erg omheen draaien... Terwijl we zien overal dat een man verliefd kan worden op een vrouw. Dus dat zeggen we gewoon. Dan kunnen we ook gewoon zeggen dat een man verliefd kan worden op een man. En een vrouw op een vrouw, et cetera. Dus ik denk dat we dat gewoon heel veel moeten zeggen.
2: Ja, maar die klinkt misschien nog wel een stukje makkelijker.
3: Ja.
2: Als man en vrouw al gelabeld zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat aan kinderen van 6 of 7... iets als een genderidentiteit uitleggen. Van ja, misschien ziet die er wel uit als een zo... Maar eigenlijk voelt hij zich en zo. Waardoor dan dus de interseksuele relatie met die persoon... dan weer op die manier dusdanig gelabeld. Dat kan natuurlijk heel complex worden op een gegeven moment.
1: Dat klinkt inderdaad heel complex. Hoe jij dat nu uitlegt.
2: Ja, precies. Ik doe het best een hele wetenschappelijke verklaring hier.
1: Nou, heel toevallig. Helemaal niet zo toevallig. Even een leuke anekdote. Maar ik ben zelf transman. En ik ben bij mijn kinderen in de klas uit de kast gekomen.
2: Okay.
1: Eigenlijk omdat een van hun angsten ook was... Ja, van wat als wij ermee gepest worden? Als mensen niet begrijpen... dat jij nu ineens een man bent, zeg maar. Toen ben ik in de klas erover gaan vertellen met een hulpstuk. En dat is de genderkoekman. Dat is ook echt gewoon ontworpen. Dus er zijn al heel veel mensen, ook vanuit COC... verschillende instellingen die echt bezig zijn met educatie voor kinderen. Alleen moet alleen bij de kinderen terechtkomen.
2: Ja.
1: En met die genderkoekman heb ik het uitgelegd. En toen mochten ze vragen stellen. Dat ging supergoed. En ik denk dat kinderen juist intuïtief... eigenlijk alles best wel goed begrijpen. En dat wij volwassenen een beetje rare dingen van maken.
2: We hebben allemaal hokjes.
1: Ja.
2: En als het niet bij die hokjes past, dan is het lastig. En dan kunnen we het ook niet uitleggen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Hoe gaan jullie om met negatieve reacties? Want ik denk dat jullie die krijgen. Of al hebben gehad misschien.
1: Voor dit onderwerp nog niet. Maar wel voor vanuit de generator zijn we wel vaker bezig met het thema.
0: Ik vraag het omdat er natuurlijk met, dat is iets breder, dat is al even geleden, dat was toen met dat programma Lentekriebels. Toen waren ouders echt heel, heel boos over, en dat was ook op een gegeven moment een hele gepolariseerde discussie, over het, ja, onze kinderen die worden helemaal gehypnotiseerd en er wordt van alles verteld en dat is niet voor die leeftijdsgroep. Hebben jullie er al over nagedacht hoe jullie daarmee om zouden gaan?
3: Nou, heel eerlijk denk ik dat ik deze workshop niet per se vergelijk met de Lentekriebels.
0: Nee,
3: in eerste instantie.
0: Heel goed.
3: En ik denk dat de workshop gaat ook veel meer over dat je naar elkaar luistert. Dat je elkaar ziet. Dat iedereen mag zijn zoals die is. En dat wij daar een soort van, dat we dat openbreken, dat gesprek. Dus voor mij gaat het ook veel meer daarover in plaats van allemaal die hoekjes en die vakjes en seksualiteit. En dus ja, ik denk dat de workshop die we hebben gemaakt, iets, ja,
1: kan eigenlijk gewoon niet polariserend of zeg maar vervelend zijn. En ik denk dat mensen daarvan kunnen maken in hun hoofd. Dus als ze er heel ingewikkeld over gaan denken. Ja.
0: Het is vooral een probleem van volwassenen.
1: Ja, ja. Ja. Zoals het wel vaker is, toch? Ja.
0: En de kids, komen die nog met hele verrassende vragen? Dat je echt denkt, zo, hier moet ik echt over nadenken. Of hoe ga ik dit beantwoorden?
1: Ik heb dat zelf nog niet gehad. Een hele verrassende vraag. Maar dit is ook de eerste keer dat we deze workshop hebben. Dus we hebben hem nu ontwikkeld. Ook vanuit een hele speelse hoek. En ook een beetje technieken aanleren hoe je inderdaad naar elkaar luistert en hoe je elkaar iets meer kan zien. Maar ook hoe je jezelf, waar jouw eigen hokje zit en hoe je eruit kan stappen, hoe je andere mensen kan toelaten. Ja. Dus we gaan er nog meemaken hoe kinderen daarop reageren.
2: Ja. En wat zijn nou een van die, onderdelen van de workshop waarin je juist probeert dat gesprek te starten, in plaats van gewoon zeggen van iedereen mag doen wat hij wil, iedereen mag houden van wie die wil. Wat is een activiteit die in die workshop zit?
3: Ja, wat denk ik een mooie activiteit is die we nu hebben bedacht, is dat we eigenlijk kinderen elkaar een hokje omtapen. En dat staat eigenlijk voor hoe groot is de ruimte die je de ander geeft. En kinderen kunnen dan zelf een hokje tapen. En vervolgens gaan de kinderen zelf in die hokjes opschrijven wat voor waarden er allemaal in zo'n hokje passen. Dus eigenlijk moet je zo'n hokje zien als de perfecte wereld die je misschien zou willen creëren. En die kinderen die kunnen dan verschillende woorden opschrijven in dat hokje. Dus wat hun perfecte wereld is. En daarna kunnen we natuurlijk dat hokje openbreken en zeggen, jij hebt nu dit hokje, maar als je dit hokje openbreekt, dan heb je al die mooie eigenschappen van al die verschillende soorten werelden. Die kun je met elkaar delen. En ik vind dat zelf een hele mooie overkoepelende opdracht die we in de workshop
2: hebben. Ja, dus je begint met het hokjes idee. Ja. En daarna neem je het hokje weg. En exact. Wat is er nu anders?
3: Exact.
1: Ja. Ik denk dat daarmee ook wel inzichtelijk wordt. Ik zocht het vanochtend nog op voor dit interview. Maar nou, hoeveel LHBTQIA+ mensen zijn eigenlijk in Nederland? Want het is al bijna 3 miljoen.
2: Ja.
1: Dus het zit echt om ons heen. En in de kinderen zelf, in ons allemaal. Wat een armoede als we daar niet woorden aan weten te geven. Als we elkaar en onszelf niet begrijpen, zeg maar.
0: En tot slot, kunnen er nog kinderen die mee willen doen zondag, kunnen die zich nog aanmelden?
3: Zeker. Ze kunnen zich allemaal aanmelden.
1: Je kan gewoon
0: via de site, Theater de Generator. Ja. Ja. Oké, dankjewel voor de komst. Regenboog Fun is zondagmiddag in Theater de Generator in Leiden voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Meer informatie en dus aanmelden kan via de website van Theater de Generator. Dank voor de komst. Veel succes met de workshop en de mooie Pride Month natuurlijk toegewenst.
1: Dankjewel.
0: En Rabin, het is alweer het einde van de ochtendshow.
2: Ja.
0: Ja,
2: nou, dan gaan we maar ook gewoon. Dan wensen we iedereen nog een hele fijne, hete dag. En niks is heter dan de tracks van Rudo Slapendal.
0: Nee, dit. Ja, zometeen is hier weer Rudo met zijn programma natuurlijk. Houdt een beetje rustig. Het is code rood. En maandag zijn we er weer. En dan is het in ieder geval een stuk koeler.
2: Ja, het kan dus zondag zo'n 10 graden kelder op de dag van daarvoor. Heerlijk. Dus bereid je zondag ook voor op verkoeling. Maar misschien ook wel weer een of andere temperatuurziekte. Die

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn, willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
4: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
3: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
5: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
6: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
3: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.
8: Meer voor jou. Het is 9 uur geweest. Rudo hier met Olly Murs en...

0: about.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love en Olly Murs en Travis McCoy worden wrapped up hier. Het is Centraal Plus op de vrijdag 26 juli. Ja, de dag na de nacht dat Nederland moest spelen tegen Tunesië. De grote vraag was vlak voor ene, gaat het wel door? Wordt het niet uitgesteld vanwege het noodweer in Amerika? Nou, het ging door allemaal volgens plan en Nederland stond al vrij snel voor met 2-0. Ja, Fikiri, die is van Tunesië, die scoorde een eigen doelpunt. Brian Brobbey, die scoorde in de 7e minuut. En toen dachten we, nou, dit wordt een doelpuntenreeks. Dat viel tegen, want in de 54ste minuut werd het 2-1. En daarna was het Jean-Paul van Hekken in de 62ste minuut die Nederland op 3-1 bracht. Het was wel een beetje een wedstrijd met trekken. Ik weet niet of je hebt zitten kijken. Als je hebt zitten kijken, zou je wel herkennen dat het niet de meest sprankelende wedstrijd was. Maar hey, de punten zijn binnen en we zijn eerst in de pool. Dat betekent maandag op dinsdagnacht om 3 uur tegen Marokko. Rio! Het is Centraal Plus.

0: Shola Amma en You Might Need Somebody en Teddy Swims Bad Dreams hoorde je hier op deze vrijdagochtend bij Centraal Plus. Waarbij de gisteren in de bloedhitte afscheid werd genomen van Hubert Schokker. Ja, gelukkig niet in een zaaltje, maar in het burgemeester Berghoutpark in Voorschoten. Ja, zijn termijn zit erop, hij komt niet meer terug in het nieuwe college. Maar er was wel een mooie afscheidsreceptie voor hem. Je hoort wethouder Hubert Schokker over zijn afscheid.
1: Ja, dat voelt ergens wel een beetje raar. Maar tegelijkertijd is het ook een hele mooie middag. Zijn er een heleboel mensen gekomen, zowel van de ambtelijke organisatie als ook de externe relaties van de gemeente. En het is mooi om ze allemaal bij elkaar te zien. Dus ja, en daar doe je het uiteindelijk voor. Dus het geeft ook wel een heel trots gevoel eigenlijk.
2: Misschien een beetje een dubbel gevoel ook?
1: Ja, nou ja, het is ook geen geheim dat ik ook wel graag nog door had willen gaan als wethouder. Maar ja, als je partij het CDA niet in de coalitie komt, ja, dan is dat niet zo heel kansrijk. Dus dat vind ik natuurlijk jammer. Maar tegelijkertijd, ik kan ook denk ik met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen jaren. Dus dat is ook iets om gewoon heel erg blij mee te zijn.
2: En waar kijkt u nou het meest trots op terug?
1: Nou, ik denk op de mooie dossiers op het gebied van sport bijvoorbeeld. Een nieuwe atletiekbaan. Wat er in de openbare ruimte is gebeurd. Maar ook een landgoed. Bijvoorbeeld de begraafplaats. Is ook schitterend. Aan het worden. Het wordt een mooi gedenkpark. Maar ik denk ook aan dossiers over bijvoorbeeld de klok. Die we hebben gehoord, dat zijn hele bijzondere dingen natuurlijk. Hè. We moesten stilzetten gedurende een bepaalde tijd. Nou, dat is ook iets wat je natuurlijk wel bijblijft. Gelukkig hebben we het weer op kunnen lossen. Maar je ziet daarmee wel dat je echt met iets doet wat voor heel veel mensen van gewoon wezenlijk belang is. En wat ze ook in hun dagelijks leven raakt. Dus dat is wel echt iets heel bijzonders.
2: Ja, en de grote vraag, wat nu?
1: Ja, nou ja, Voorschoten gaat alles gewoon gelukkig door. En met mij persoonlijk ga ik eens even rustig kijken. Je hebt als wethouder, zijn er gelukkig hele goede regelingen. Dus we gaan gewoon eens even kijken wat er verder gaat gebeuren.
0: Wethouder Hubert Schokker dus, eerder wethouder al in Wassenaar, nu in Voorschoten. Zijn afscheid was gisteren. Zometeen het nieuws uit de Leidse regio in Wassenaar.

0: Centraal Plus met zometeen Harry Styles, American Girls. En Rio komt eraan, When the Sun Comes Down.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Burgemeester Peter Heikoop heeft de Leidse Veteranendag in de Hooglandse Kerk geannuleerd vanwege de verwachte hitte. Hij neemt het besluit in nauwe samenwerking met de hulpverleningsorganisatie GHOR. De bijeenkomst zou vanmiddag plaatsvinden. Aanleiding is de aankondiging van code rood door het KNMI voor 8 provincies, waaronder Zuid-Holland. Alle onderdelen van het dorpsfeest in Zoeterwoude zijn tot en met morgenmiddag afgelast. De organisatie nam dat besluit gisteravond in overleg met de veiligheidsregio Hollands Midden. Code Rood en het hitteprotocol maken het volgens de organisatie onverantwoord om de activiteiten veilig door te laten gaan. Onder meer de bingo, sport- en spelactiviteiten en de optredens op vrijdag zijn geschrapt. Vanmiddag wordt besloten of het programma van morgenavond doorgaat. Over zondag is de organisatie voorzichtiger positief. De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd om initiatieven voor een circulaire economie te ondersteunen. Inwoners en ondernemers kunnen geld aanvragen voor plannen die afval verminderen en hergebruik stimuleren. Voor ondernemers is jaarlijks €75.000 beschikbaar. Ook inwoners kunnen subsidie krijgen voor kleine en grotere projecten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig, later ook wel wat bewolking. Het kan 37 graden worden met een gevoelstemperatuur van 41. Het KNMI heeft daarom code rood afgegeven.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Centraal Plus 26 juni. De verjaardag van prinses Alexia 21 is geworden vandaag. Ariana Grande, de Amerikaanse zangeres, 33. En Derek Jeter is ook jarig. Voormalig honkbalspeler uit Amerika, 52. Radio DJ Patrick Kikke, ook 52 geworden. En volkszanger Jannes, die leerde ooit kennen bij Man bij het Hond, 53 is hij geworden. Chris O'Donnell, de acteur, 56. En het is ook de verjaardag van Carlo Bossart. Die is 57 geworden vandaag. Italiaans voetballer Paolo Maldini, niet te verwarren met Paolo Nutini, 58 is hij geworden. En verder is het ook de verjaardag van Steven de Jong, Nederlands televisiemaker en filmregisseur, 64 is hij. Het is ook de verjaardag van Bram Moskovic. Tegenwoordig is hij showbizdeskundige, vroeger was hij advocaat. Werd op een gegeven moment geroeieerd, 66 is hij. Die had ik wel wat ouder geschat. Chris Isaak, de zanger van Wicked Games, onder andere 70 geworden. En Mick Jones, die kennen we dan weer van The Clash. De gitarist en de zanger viert vandaag zijn 71ste verjaardag. Pussycat is ook jarig, oftewel Tony Wille, de Nederlandse zangeres, 73. En Kees Jansma, de Nederlandse sportpresentator, die is 79 geworden. Foppe de Haan, voetbaltrainer, 83. En Henk van der Meijden, oud-roddeljournalist, die viert vandaag zijn 89ste verjaardag. Heb ik ooit nog een keer naast gezeten tijdens een ADO-wedstrijd. Nou, kan je helemaal niks mee, maar ik vond het wel een leuk feitje om je even te vertellen. En de laatste jarige die ik voor je heb is een acteur. Daar ga ik een plaatje van draaien. Niet van hem, maar als ik zeg Peter Lussen, trouwens 67 geworden vandaag. Ja, dan zeg je toch die hitserie van de jaren 90, RTL 4, Na Goede Tijden, Slechte Tijden om 8:30 op vrijdag. Vrienden.

Danny de Munk, Vrienden voor het Leven op de verjaardag van Peter Lussen. Van Eddepet uit Vrienden voor het Leven dus. Vroeger te zien op RTL, op televisie, op vrijdag 20:30. Nou, goede tijden, slechte tijden. Dit is nieuwe muziek van Bente.

en You Need to Calm Down. Misschien kunnen we beter vandaag die plaat omdopen tot You Need to Cool Down. Taylor Swift hoorde je hier op Centraal Plus met deel 2 van de show zometeen. En daarin hoor je onder andere Midnight Sun van Sarah Larsson. Rio.

Sarah Larsson en Midnight Sun zometeen hier op Centraal Plus. Zometeen hier nog Ray, Where Is My Husband? En eerst hier Lionel Richie terug naar de jaren 80 met All Night Long. Well,

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: R-U-D-O op de radio.
1: Met Marshmello en Jelly Roll, you're the Holy Water. En Zara Larsson en Midnight Sun aan het begin van Ruud.

0: Zurb en Rita Ora en If It's Not Love op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Een vechtpartij op de beestenmarkt gisteravond rond 9:30. Verder voor het eerst code rood. Ja, wat moet je nou eigenlijk doen? Je vindt er meer over op onze website centraalplus.nl. Verder, door die code rood is er veel geannuleerd. De Peurbakkentocht, onder andere delen van Dorpsfeest Zoeterwoude. En de Leidse Veteranendag, die zou vandaag plaatsvinden. Verder kun je kijken naar Rondom de Raad met Jeroen Das. Hij is van D66 Oegstgeest. En 10 Peurbakken, die gaan toch varen. Er is veel liefde, tijd en geld in gestopt. Dus ze gaan het water op vanavond. Oma Rietje die liet dat weten via Facebook in de middagshow. Belde Elmar daarover. Het artikel kun je nu vinden op onze website centraalplus.nl. Verder een automobilist en scootmobiel die zijn gebotst op het Kooiplein. Dat gebeurde in Leiden gisteren. En extra maatregelen nodig bij de werkzaamheden bij de Leidse Ring Noord. En er is een beeldenexpositie van basisscholieren te zien in de bibliotheek in Wassenaar. Verder de Peurbakkentocht is afgelost en meerdere gewonden bij een heel groot ongeval gebeurde gisterochtend op de A4. Heftige foto's kun je daarbij zien. Heftig, maar gewoon wel goede foto's om te zien hoor. Op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo.

Net in de studio bij Mark de gast. Een jongen met een t-shirt en er stond heel groot op de Cranberries. Johnny is dat, die was hier. En toen dacht ik, die moet ik even draaien. Ik zei het ook tegen hem toen hij hier de deur uitliep. Van, die ga ik nog wel even draaien in mijn show zometeen. Dat zijn van die bands waar je eigenlijk bijna nooit meer aan denkt om ze te draaien. Maar die stiekem wel hele vette platen gemaakt hebben. Onder andere Zombie kan ik binnenkort ook nog wel een keer draaien. Maar ik heb nu gekozen voor de Cranberries en O2.

0: John die had een t-shirt aan met de cranberries erop. Het werd oude cranberries. En daarna kreeg ik ook nog een belediging. Omdat hij zei, ja, jonge mensen weten niet wie dat is. Of wie dat zijn. Ja, maar ik ben toch ook nog jong? En toen was het gesprek redelijk snel afgelopen. Zometeen de 2K-liedje van Shakira en Burna Boy. Die Die komt eraan. En ook Adam Lambert en Ghost Town.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Burgemeester Peter Heikoop heeft de Leidse Veteranendag in de Hooglandse Kerk geannuleerd vanwege de verwachte hitte. Hij neemt het besluit in nauwe samenwerking met de hulpverleningsorganisatie GHOR. De bijeenkomst zou vanmiddag plaatsvinden. Aanleiding is de aankondiging van code rood door het KNMI voor 8 provincies, waaronder Zuid-Holland. Alle onderdelen van het dorpsfeest in Zoeterwoude zijn tot en met morgenmiddag afgelast. De organisatie nam dat besluit gisteravond in overleg met de veiligheidsregio Hollands Midden. Code rood en het hitteprotocol maken het volgens de organisatie onverantwoord om de activiteiten veilig door te laten gaan. Onder meer de bingo, sport- en spelactiviteiten en de optredens op vrijdag zijn geschrapt. Vanmiddag wordt besloten of het programma van morgenavond doorgaat. Over zondag is de organisatie voorzichtiger positief. De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd om initiatieven voor een circulaire economie te ondersteunen. Inwoners en ondernemers kunnen geld aanvragen voor plannen die afval verminderen en hergebruik stimuleren. Voor ondernemers is jaarlijks €75.000 beschikbaar. Ook inwoners kunnen subsidie krijgen voor kleine en grotere projecten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig, later ook wel wat bewolking. Het kan 37 graden worden met een gevoelstemperatuur van 41. Het KNMI heeft daarom code rood afgegeven.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die en Adam Lambert, Ghost Town hoorde je ook nog hier bij Centraal Plus, waar we even teruggaan naar gisteren. De peurbakkentocht ging niet door, of tenminste gaat niet door, dat werd gisteren bekendgemaakt. Tussen 11 en 12 kwam dat nieuws een beetje naar buiten. Een aantal vaarliefhebbers die zich hadden ingeschreven voor de geannuleerde peurbakkentocht gaan vanavond toch gewoon met hun versierde boot het water op. Ze gaan het water van de Leidse Gracht op. Een oproep van café Oma Rietje en de hut van Ome Henne vond gehoor bij zo'n 10 boten. De caféhouder Sabrina Visser die was gisteren te horen bij ons in de middagshow en vertelde over hoe dat plan ontstaan is.
1: Toen kreeg ik vanmorgen om 11:50 van mijn collega Ronald van de hut van Ome Henne het bericht dat de peurbakken niet door zou gaan. En toen hadden we zoiets van, ja, we hebben nog niets vernomen van de organisatie, dus we wachten het nog eventjes af. Na een half uur later, toen kwam het nieuws als een bom binnen natuurlijk. Want ja, je steekt er zoveel liefde en zoveel tijd in. Dat ik eigenlijk vrijwel direct besloot van, ja, weet je, het is logischerwijs natuurlijk dat de organisatie dit stopzet. Omdat er natuurlijk ook genoeg capaciteit moet zijn qua hulpdiensten en handhaving om dit evenement door te laten gaan. Waarop ik een app eruit heb gegooid bij mij in het team van, ja, wie staat er wel voor open en wie niet om toch te gaan varen. Ja, en daarop hebben wij eigenlijk besloten om toch op onze wijze door te blijven varen. En gewoon de boot te versieren zoals dat het is. En daarin zijn er een aantal die zich toch ook wel hebben aangesloten bij ons.
0: Ja. Meer daarover lezen, het kan op onze website centraalplus.nl. Het gesprek dat Elmar had met Sabrina Visser dus van café Oma Rietje. Ander nieuws ook nog op onze website centraalplus.nl. Gaat over partij Sleutelstad. Was hier eergisteren te gast in de middagshow. Artikel is gisteren online gekomen. Thijs Vos die vertelt dat zij het liefst met D66 als motorblok de kern van de nieuwe coalitie willen vormen. Zij zeggen, wij willen niet met Pro praten, want Pro wilde ook niet met ons praten toen zij de grootste werden. Ja, dat gaat nog wel een soap worden, want wie gaat nou dan uiteindelijk die coalitie vormen in Leiden? We gaan het voor je in de gaten houden. In ieder geval vind je nu op onze website centraalplus.nl een heel interview met Thijs Vos, kun je daar terugkijken. En David, die stuurde mij een mailtje, want die had daar dan weer een track bij bedacht. Namelijk omdat het partij Sleutelstad is, Urban Cookie Collective. Dit is The Key The Secret op Centraal Plus.

Cookie Collective, de Key the Secret, partij Sleutelstad uit Leiden, die wil gaan samenwerken met D66. Ja, de Key Sleutel, nou ja, in ieder geval, je snapt de link. Vandaag weinig kans op regen, maar wel hoge temperaturen. Op dit moment is het ongeveer al zo'n 5, 26 graden. Maar het wordt nog warmer door een zuidoostelijke wind die hete lucht vanaf Frankrijk aanvoert. In het zuiden en het oosten van het land kan de temperatuur oplopen tot 40 graden. In onze regio wordt het 36 à 37 graden. Later vanmiddag koelt het langs de kust iets af tot onder de 30 graden door een opstijgende zeewind uit het westen. Met een hoge luchtvochtigheid en ook is er kans op natuurbrand door de droogte. Ja, goed, het weer van morgen, 29 graden en meer kans op regen. Vanaf zondag wordt het koeler, 23 graden en wisselvalliger.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Jonas Blue, Edge of Desire.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Welkom, het is Rudo hier op Centraal Plus met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ja, Elmer is wat later, dus er is geen New Music Friday. Maar ik ga wel wat nieuwe muziek aan je laten horen zometeen. Namelijk de nieuwe Lost Frequencies. Die is nieuw en ga je nieuw horen op de playlist vanaf komende zondag. Dus die krijg je sowieso straks van me. Verder de pluswerk deze week van Bruno Mars, All My Soul, Rolf Sanchez komt eraan en neer Shawn Mendes. Dit is In My Blood.
2: Rudo!

Bruno Mars en On My Soul is de plustrack deze week. Het is de belangrijkste plaat. En wat wordt de plustrack dan morgen? Ja, dat hoor je morgen rond 7:15 in de 30 bij Erwin. Ja, wij hebben hier altijd New Music Friday. Dan moet ik zeggen, Elmar die is toch wat ouder aan het worden. Dus die was wat later binnen qua voetbal. Dus New Music Friday helemaal hou je nog te goed. Ga je vanmiddag in de middagshow horen. Maar wel nieuw op de playlist. En die ga ik wel draaien als nieuwe muziek. Is de nieuwste Lost Frequencies. Live It All.

0: Sharon en Sapphire op Centraal Plus. Met na het nieuws meer muziek hier. Dan hoor je onder andere Ruben Hille en 20 Seconds.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Gisteravond is de politie afgekomen op de melding van een vechtpartij op de Beestenmarkt in het centrum van Leiden. Tientallen agenten en handhavers kwamen met spoed ter plaatse. Er zou één persoon lichtgewond geraakt zijn. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De actie trok veel bekijks. Het is vandaag code rood en dat betekent de kou opzoeken en veel drinken. Het KNMI geeft op onze website nog veel meer tips en een voorspelling van het weer voor de komende dagen. En in Theater De Generator is zondag een interactieve theaterworkshop voor kinderen. Het onderwerp past bij de Pride Month. Het gaat namelijk over diversiteit, identiteit en jezelf mogen zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via
3: en dan het weer van vandaag. Ik zei het al, het is vandaag code rood. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 37 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A16 bij de Van Bienoordbrug. Die heeft opengestaan. In beide richtingen moet je rekening houden met 10 minuten oponthoud. Op dezelfde A16 bij Rotterdam-Feyenoord staat een auto met pech. De rechterreis ook dis. Vertraging 10 minuten. En tot zover de AWB.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

David Guetta, DNA en Ruben Hille, 20 Seconds, hoorde je hier op Centraal Plus. Waar je nog heel even kan stemmen op onze poll, dat is op centraalplus.nl. Vanavond dan komt een nieuwe poll online. Hij is deze week in ieder geval over Kitty Kotti. Vind jij het belangrijk dat erbij stilgestaan wordt? Nou, de meerderheid zegt nee. Ja zegt 38% en de meerderheid is zelfs 53%. En ook nog een aantal mensen die het niet weten, die hebben 9% van de stemmers ingeklikt, dat bolletje. Ja, Kitty Kotti, oftewel het verbreken van de ketenen en herdenken van de slavernij. Komende week gaat dat gebeuren in Leiden. Is daar veel aandacht voor, terecht of niet? Stemmen doe je online op de poll op centraalplus.nl.

Bluff en Geike Arnoud en Zoutelanden en Whitney Houston. Je hoort het step by step. Het is 11:45. Je luistert naar Centraal Plus. De radiozender van de Leidse regio en Wassenaar. Veel nieuws rondom Code Rood. Bij belangrijk nieuws sturen we je ook een pushbericht. Maar dan moet je wel onze app even hebben. Heb je die nog niet? Gratis te downloaden via de App Store. En natuurlijk ook via Google Play.

Turn the lights off. Nu, mocht je kunnen dansen en lukt het met de warmte, ik zou zeggen, sta even op. Misschien zit je op kantoor in de airco. Doe je witte rokje aan en dans met ons mee. Dit is Kaoma en de Lambada op Centraal Plus.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proeven bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A16, Rotterdam-Breda, voor Rotterdam Centrum 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A20, tenslotte Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Ja, Reesema en Pommelien Thijs, nu wij niet meer praten. En Justin en Jaxo en John, you're the turn the lights off. Welkom, 12 uur geweest. Je luistert naar de radiozender met altijd het nieuws van hier. En we houden je continu op de hoogte van de dingen die wel doorgaan, niet doorgaan. Qua code rood en de warmte. Bijvoorbeeld het dorpsfeest in Zoeterwoude. Hè? Mogen die nou na zaterdag 6 uur wel door of niet morgenavond? En hoe zit het met die poldercross morgen? In afgeslankte vorm of toch maar niet? Wij houden je op de hoogte onder andere hier via de radio. Maar natuurlijk ook online via onze website centraalplus.nl, de app en de socials. Rio!

0: Davina Michelle, Would I Be Friends With Me? En Tom O'Dell met Lost Frequencies en Black Friday. Zo voelt het wel een klein beetje. De Black Friday met code red. Want het is code rood vandaag. Maar ja, wel een zwarte vrijdag voor iedereen die mee wilde doen met de Purbakkentocht. Want hij gaat niet door. Gisteren werd dat bekend. Rond 11:30 brachten wij het nieuws op Centraal Plus. En op centraalplus.nl. En vrij snel daarna kwam ook burgemeester Heikoop met een statement over het niet doorgaan van die Purbakkentocht en het aflasten van delen van de lakenfeesten.
1: We hebben elkaar gisteren uitgebreid gesproken. Vandaag nog niet. Er is wel veel overleg geweest. Ook met de hulpdiensten, met name de GOR, over de ontstane situatie. Het weerbeeld kan veranderen en dat is ook de reden geweest waarom wij...

0: wel tot op een redelijk laat moment hebben gewacht met een knoop doorhakken. En die knoop die hak ik ook door als burgemeester van de stad om de veiligheid van de inwoners te garanderen. Het weerbeeld is zorgelijk. Het is echt te heet. En het is eerder wat slechter geworden ten opzichte van gisteren dan dat het de situatie zich verbetert. En dan gaat de gezondheid en veiligheid van inwoners voor. En heb ik moeten besluiten om wel natuurlijk in gesprek met de organisatie en Nilles om het niet door te laten gaan. En dat betreur ik enorm, want Leiden is een evenementenstad. En dit evenement dat maakt onderdeel uit van het DNA van de stad. Dus ik ben zelf ook persoonlijk ongelooflijk teleurgesteld dat dit niet kan. Maar er waren echt geen mogelijkheden. En ik heb ook vanmorgen nog gesproken met de hulpdiensten. En de druk op de ambulancevoorziening neemt al toe. De druk op de zorg neemt al toe. En de komende dagen zal de druk toe blijven nemen. En daarbij speelt ook mee dat in Leiden, als meest dichtbebouwde stad van Nederland, dat de hittestress hoog is. En dat wij ook verwachten dat de hitte die blijft toenemen, dat die ook niet zomaar weg is. En dat daarmee er echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En ik heb eerder al opgeroepen om vooral heel veel te drinken en dan water. Maar we weten ook natuurlijk dat er ook een biertje gedronken zal worden. En alles bij elkaar is dit nu het besluit. Dat is genomen. En met pijn in het hart, maar wel met volle overtuiging.
1: Burgemeester Peter Heikoop dus over het aflassen van delen van de Lakenfeest. En in ieder geval de Purbakkentocht van vanavond. Meer daarover nu online op onze site centraalplus.nl.

0: Zoe Levi en Snelle en ik zing Jordan hier bij Centraal Plus. Met meer muziek zometeen na het nieuws. Onder andere de Bauza komt eraan met Magnetic.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Gisteravond is de politie afgekomen op de melding van een vechtpartij op de Beestenmarkt in het centrum van Leiden. Tientallen agenten en handhavers kwamen met spoed ter plaatse. Er zou één persoon licht gewond geraakt zijn. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De actie trok veel bekijks. Het is vandaag code rood en dat betekent de kou opzoeken en veel drinken. Het KNMI geeft op onze website nog veel meer tips en een voorspelling van het weer voor de komende dagen. En in Theater De Generator is zondag een interactieve theaterworkshop voor kinderen. Het onderwerp past bij de Pride Month. Het gaat namelijk over diversiteit, identiteit en jezelf mogen zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer van vandaag. Ik zei het al, het is vandaag code rood. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 37 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4. Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein 6 kilometer.

Kort op dit moment een hele grote hit samen met SOS Project. Die heb je vandaag ook alvast wel een paar keer voorbij komen, horen komen hier bij Centraal Plus. Dit was de eerste hit van Dante Thomas, begin van de eeuw. En daarna was het een beetje stil rondom hem. Met Press samen hoorde je

Natasha en Destiny en Sabrina Carpenter. Je hoorde Tears hier bij Centraal Plus. Aan het einde van Rudo voor vandaag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Ik ben er vanavond weer vanaf 9 uur samen met Erik van Oosten en een nieuwe aflevering van de Mixtape.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda heb je bij Moordrecht nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Gisteravond is de politie afgekomen op de melding van een vechtpartij op de Beestenmarkt in het centrum van Leiden. Tientallen agenten en handhavers kwamen met spoed ter plaatse. Er zou één persoon lichtgewond geraakt zijn. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De actie trok veel bekijks. Het is vandaag code rood en dat betekent de kou opzoeken en veel drinken. Het KNMI geeft op onze website nog veel meer tips en een voorspelling van het weer voor de komende dagen. En in Theater De Generator is zondag een interactieve theaterworkshop voor kinderen. Het onderwerp past bij de Pride Month. Het gaat namelijk over diversiteit, identiteit en jezelf mogen zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer van vandaag. Ik zei het al, het is vandaag code rood. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 37 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam heb je bij knooppunt Ketelplein nu een half uur vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nu nog een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoudendorp gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is de politie afgekomen op de melding van een vechtpartij op de Beestenmarkt in het centrum van Leiden. Tientallen agenten en handhavers kwamen met spoed ter plaatse. Er zou één persoon licht gewond geraakt zijn. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De actie trok veel bekijks. Het is vandaag code rood en dat betekent de kou opzoeken en veel drinken. Het KNMI geeft op onze website nog veel meer tips en een voorspelling van het weer voor de komende dagen. En in Theater De Generator is zondag een interactieve theaterworkshop voor kinderen. Het onderwerp past bij de Pride Month. Het gaat namelijk over diversiteit, identiteit en jezelf mogen zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer van vandaag. Ik zei het al, het is vandaag code rood. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 37 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam, tussen het Prins Klausplein en Roelevaar en Sveen. En de A4 richting Rotterdam, tussen Delft en Knoppen Benelux, doen we er ook 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Gouwen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou. Een snikhete vrijdagmiddag. Welkom bij de middagshow met Lucas en Steve. After Midnight.

Hij staat genoteerd in De 30, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En ook Lucas en Steve met After Midnight, die hoorde je bij Centraal Plus op deze bizar warme vrijdag 26 juni. Sterker nog, het is de warmste 26 juni ooit gemeten, buiten code rood en echt een heleboel dingen die niet doorgaan, die gesloten zijn of die afgelast zijn. Ja, en dan is het nog een beetje de grote vraag, hoe gaat dit weekend er verder uitzien? Want ook morgen belooft een hele warme dag te gaan worden. En zondag, dat zou nog wel eens een omslagdag kunnen gaan worden met voorspelde regen- en onweersbuien. Het is de middagshow, vandaag een uurtje langer, tot 6 uur op vrijdag de 26e met Davina Michel na Train. Dit is Drive-By.

0: I Love Me More van Davina Michel en de band Train met Drive-By op de radiozender voor de regioleden en Wassenaar Centraal Plus. Gaan we even naar Oegstgeest toe, want de brandweer die is vanmorgen rond 11 gealarmeerd voor een mogelijk gevaarlijke stof in een supermarkt in Oegstgeest. In de winkel ging namelijk een zogenaamde CO2-melder, zo'n alarm is daar afgegaan. En bij aankomst van de brandweer had het winkelpersoneel eigenlijk alles al heel netjes gedaan. De hele winkel was namelijk ontruimd en de brandweer heeft in de winkel meerdere metingen verricht, maar konden niks gevaarlijk vaststellen. En nadat alles uitvoerig was gecontroleerd, is de winkel ook gewoon weer open gegaan. Nou, dat en meer op onze eigen website centraalplus.nl en ook via onze nieuwsapp.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal.

0: Jisoo en Zayn, Eyes Closed.
1: With our eyes closed.
0: En de plustrack, en die is lekker deze week op naam van Bruno Mars en On My Soul. Het is Centraal Plus, de middagshow, onderweg naar het weekend. En onderweg naar de vrijdagmiddagborrel met The Weeknd, Blinding Lights, na Olivia Dean, haar nieuwste Baby Steps.

0: Direct en How My Heart Was Won. The Weeknd, Blinding Lights en Baby Steps. De nieuwste van Olivia Dean bij Centraal Plus. Ja, onderweg naar het weekend. En normaal zou ik nu zeggen onderweg naar de Vrijmibo. Maar vanwege de hitte hebben we de Vrijmibo voor deze vrijdag maar even gecanceld. Eigenlijk een beetje onverantwoord om al die mensen in die bloedhete zon naar de studio te laten komen. En aan de andere kant, ja, hier in de studio is het echt lekker toeven. De airco staat aan, dus eigenlijk is het hier gewoon beter dan thuis, waar het gisteren bijna 30 graden in de woonkamer bij mij was. Ik heb de tv-update, ook Shanna Spyro en Enrique Iglesias voor je klaarstaan. Na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat een vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leidendorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leidendorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gepke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus, Mio Nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking en voor de rest opklaringen, het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. Morgen wordt het al minder heet in de regio, ik denk 's middags ongeveer 32 graden, met weinig wind, later een beetje wind uit noord. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui, vooral later op de dag zou dat wellicht kunnen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux heb je 5 minuten vertraging. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 5 minuten extra. En de andere kant op naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: dat Spaanse gitaartje. Altijd goed voor het Spaans temperament. Maar ja, daar hoef je dan niet voor naar Spanje. Want die hitte die is hier gewoon eigenlijk heftiger dan daar in Spanje.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Mi Pasé, Enrique Iglesias en Farruko. En Sienna Spyro met Material Lover, een hit uit de 30. Vanavond op tv natuurlijk het weekoverzicht. En dat weekoverzicht wordt gepresenteerd door Joyce met de onderwerpen van de afgelopen 7 dagen uit de regio Leiden en Wassenaar. En ook de bekendmaking natuurlijk van de poll, de uitslag. En ze gaat de nieuwe poll aan je voorstellen. Vanavond op tv vanaf 7 uur via Ziggo kanaal 40 en 45. Mando de Jouw naar de nieuwste van Medusa.

0: Ray, Where Is My Husband bij Centraal Plus. Hubert Schokker, gisteren is er afscheid genomen van hem als wethouder van de gemeente Voorschoten. En dat was hij sinds mei 2023, toen werd hij officieel geïnstalleerd namens het CDA. Maar ja, het CDA zit niet in de coalitie en dat betekende dus het einde van zijn wethouderschap in Voorschoten. Ja, wij vroegen aan hem, hoe ervaar je dat?
1: Ja, dat voelt ergens wel een beetje raar. Maar tegelijkertijd is het ook een hele mooie middag. Er zijn een heleboel mensen gekomen, zowel van de ambtelijke organisatie als ook de externe relaties van de gemeente. En het is mooi om ze allemaal bij elkaar te zien. Dus ja, en daar doe je het uiteindelijk voor. Dus het geeft ook wel een heel trots gevoel eigenlijk.
2: Misschien een beetje een dubbel gevoel ook?
1: Ja, nou ja, het is ook geen geheim dat ik ook wel graag nog door had willen gaan als wethouder. Maar ja, als je partij het CDA niet in de coalitie komt, ja, dan is dat niet zo heel kansrijk. Dus dat vind ik natuurlijk jammer. Maar tegelijkertijd, ik kan ook, denk ik, met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen jaren. Dus dat is ook iets om heel erg blij mee te zijn.
2: En waar kijkt u nou het meest trots op terug?
1: Nou, ik denk op de mooie dossiers op het gebied van sport bijvoorbeeld. Een nieuwe atletiekbaan. Wat er in de openbare ruimte is gebeurd. Maar ook een landgoed. Bijvoorbeeld de begraafplaats. Is ook schitterend. Aan het worden. Het wordt een mooi gedenkpark. Maar ik denk ook aan dossiers over bijvoorbeeld de klok. Die we hebben gehoord, dat zijn hele bijzondere dingen natuurlijk. Hè. We moesten die klok stilzetten gedurende een bepaalde tijd. Nou, dat is ook iets wat je natuurlijk wel bijblijft. Gelukkig hebben we het weer op kunnen lossen. Maar je ziet daarmee wel dat je echt met iets doet wat voor heel veel mensen van gewoon wezenlijk belang is. En wat ze ook in hun dagelijks leven raakt. Dus dat is wel echt iets heel bijzonders.
2: Ja, en de grote vraag, wat nu?
1: Ja, nou ja, Voorschoten gaat alles gewoon gelukkig door. En met mij persoonlijk ga ik eens even rustig kijken. Je hebt als wethouder, zijn er gelukkig hele goede regelingen. Dus we gaan gewoon eens even kijken wat er verder gaat gebeuren.
3: Dit is Centraal Plus.

0: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Onderweg naar het weekend met Zet en Katy Perry naar Somieu. Centraal Plus. Dit is Dark Before the Dawn.

Z en Katy Perry, 365 en Somjeu met Dark Before the Dawn. Centraal Plus, vrijdagmiddag 26 juni. Vandaag de vrijdag die de boeken ingaat als de allereerste vrijdag met code rood vanwege de hitte, de warmte. Ja, ik moet zeggen, het is buiten ook echt wel alsof je een soort van sauna instapt en je kan er ook gewoon niet uit. En dat is dus ook de reden dat er heel veel evenementen niet doorgaan. Onder andere vanavond dus de Peurbakkentocht, waar een dikke streep doorheen is gezet. Een domper voor de organisatie van de Leidse Lakenfeesten. Dat vertelde Nilles Raken gisteren al aan Centraal Plus. En het bijzondere is eigenlijk, er zijn een aantal dingen die wel gewoon doorgaan. Bijvoorbeeld de zomerkermis is gewoon open. En ook het bierfestival van dit weekend, die gaat ook gewoon door. En trouwens de langste tafel ook. En dat heeft dan weer te maken met de beschutting. Zometeen de laatste update van de poll van deze week. Ook Espresso van Sabrina Carpenter komt eraan. Na Afrojack en LO Black. Dit is In My World.

0: Sabrina Carpenter en Espresso.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, is trouwens wel lekker espresso en goede koffie. Alleen met dit weer, ja, dan is hydrateren vooral heel erg belangrijk. En dan geef ik toch mijn voorkeur aan een lekker flesje water. Checken wij de poll even. Het is de laatste update die ik deze week voor je heb. Die poll die gaat over Kitty Kottie. Deze week is er in Leiden veel aandacht voor Kitty Kottie. Alhoewel de aandacht is vooral natuurlijk gegaan naar de warmte, de hitte en alle annuleringen. Wij willen van jou graag weten, vind jij het belangrijk dat hierbij wordt stilgestaan? 38% zegt ja. Nee, zegt 53% en ik weet het niet, geeft 9% aan. Vanavond de uitslag om 7 uur met Joyce in het weekoverzicht. En jij hebt nog een kleine 3 kwartier om te stemmen. En vanavond vanaf 7 uur dan staat er een nieuwe verse poll op onze app en via de website centraalplus.nl.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit nieuwe muziek van Oscar and the Wolf, afkomstig uit België, en S10, afkomstig uit Nederland? Dit is Safe and Sound.
2: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down?

Black Eyed Peas, Don't Lie en Safe and Sound. Eigenlijk een verrassende combinatie. De samenwerking tussen Oscar en de Wolf en S10. En die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus met nu Joe O'Corry.

0: Sarah Larsson, Midnight Sun en Joel Corey, samen met de vocalen van Tom Grennan en Lionheart. En over de leeuwen gesproken, ja, vannacht de wedstrijd. Ik weet niet, heb jij gekeken? Ben je opgebleven? Ben je halverwege in slaap gedommeld? Of dacht je, weet je, als ik morgenochtend wakker word, dan zie ik het vanzelf wel. Ja, Oranje dus eerste geworden in de pool. Gewonnen, 3-1. Een beetje een slaapverwekkende wedstrijd. Dat dan weer wel tegen Tunesië. En dat betekent, ja, de volgende wedstrijd is dus tegen Marokko. En die gaat gespeeld worden, ja, schrik niet, komende maandagnacht, maandag op dinsdag, om 3:00. Dus ja, of iedereen is dinsdagochtend vrij en chagrijnig, of iedereen is wel op werk met kleine oogjes en hopelijk blij. Ja, ik ben gewoon benieuwd hoe het uit gaat pakken. Ik denk dat het een pittige wedstrijd gaat worden. En als ik een kleine voorspelling moet doen, dan denk ik of dan hoop ik dat Nederland gaat winnen met de uitslag 2-1. Zometeen Ellie Goulding en ook Kingdom of Fear, de nieuwste Cameron Whitcomb, die komt eraan na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat een vergunning tot 1:00 geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2:00 moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leiderdorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leiderdorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gebke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking en voor de rest opklaringen. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. Morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit noord. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat wellicht kunnen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, zijn nieuwste. En trouwens ook de plustrack van inmiddels een week geleden. En daarvoor Ellie Goulding met Something in the Way You Move. Robert, gisteravond ben jij in Zoeterwoude geweest op het gemeentehuis. We hebben het daar gistermiddag al over gehad in de middagshow. Was het qua temperatuur een beetje aangenaam?
1: Nou, het viel me mee, moet ik zeggen. Het was te warm, daar was ik ook op ingespeeld. Nou, daar was ik op voorbereid, zo moet ik het zeggen. Ik heb het nu koud, dat is het tegenovergestelde. Maar het was te doen, het was vol te houden. Wat ik alleen niet van tevoren had verwacht, was dat ze het uitgebreid gingen hebben over iets heel anders dan waar wij het gisteren over hadden. Het ging niet over de begroting en over de toekomst van Zoeterwoude, maar het ging over laadpalen.
0: Oh. Oké, en dat op de dag waarop het dus zo gigantisch warm was, lekker over stroom en energie babbelen.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat is daar uitgekomen of wat is een beetje het verhaal?
1: Nou, het verhaal is, Zoeterwoude heeft heel weinig laadpalen. 16 om precies te zijn in het hele dorp. En dat zijn er niet zoveel. Heb jij een elektrische auto?
0: Nee.
1: Nee, ja, ik ook niet, dus ik heb er geen last van. Maar mensen die wel een elektrische auto hebben in Zoeterwoude, ja, die hebben toch wel een probleem. Want ze hebben een onderzoek gedaan. En hoeveel laadpalen denk je dat ze eigenlijk nodig hebben in Zoeterwoude?
0: Ik denk tussen de 40 en de 50.
1: 185. Dus
0: okay.
1: De meeste mensen die parkeren denk ik op werk aan de paal en dan laden ze hem daar op, want in het dorp lukt dat allemaal niet. Nou, om daar veranderingen in te brengen hebben ze een laadpalenvisie opgesteld en die werd gisteren in de voorronde besproken. Dus er is nog geen besluit over genomen, maar ze hebben er met elkaar over gedebatteerd. Laadpalen in Zoeterwoude, dus uitgebreid debat. En ik heb na afloop daarover gesproken met CDA-raadslid Max van Meel en dat heb ik niet zomaar gedaan, want Max van Meel is een van de mensen die juist gevraagd heeft om zo'n visie. En dit is wat hij na afloop erover zei.
2: Nou, vanavond stond inderdaad de laadvisie 2026 op programma. Daar ben ik blij mee, want 2 jaar geleden heb ik al daar al vragen over gesteld. Nou, we zien allemaal toenemende vraag naar mogelijkheden voor het laden van elektrische voertuigen en trucks. Ook de cijfers en de tabellen zeggen dat die groei alleen maar wordt gestimuleerd. Zeker met waar we in zitten, geopolitiek. Maar we maken ons wel zorgen over de parkeerdruk. Want we hebben al een enorme parkeerdruk in alle wijken van Zoeterwoude. Er stond een plaatje bij in het laadvisiedocument met allerlei plekken ingekleurd. Nou ja, praktisch voorbeeld, ik nam dit geval de Bloemenweide, stonden 8 plekken ingekleurd. Nou ja, 1 laadpaal heeft 2 parkeerplaatsen, dus je onttrekt er 16 uit de wijk. Nog los van het feit dat wat je ziet is als er een laadplek is, dat auto's ook veel langer blijven staan. Hè? Men vindt dat handig en dat begrijpen we allemaal. Maar laadplek wordt dan gewoon bezet gehouden, terwijl er misschien wel een volgende laadauto kan staan. Dus we hebben ook gesproken over mogelijk kleeftarief, zoals ze dat dan heel mooi noemen. Oftewel een tarief dat je langer staat dan de laadtijd, een soort boete. Daar kon de portefeuille nog geen antwoord op geven. Maar ik denk dat de belangrijkste vraag vanuit ons vooral was, is stimuleer juist mensen die ruimte hebben om hun eigen auto's op te laden thuis. 2, kijk eerst naar semi-private plekken. Dus denk aan Zwettenhagen, denk aan SJZ, denk aan de Klaveral. En de derde optie is dan de zogenaamde VPA's. Verlengd privaat aansluitingen. In de volksmond gewoon kabelgrootte. Mooi om te stimuleren, maar ja, gaat het in de grond, boven de grond, struikelen, nou, allemaal gevaren. Dus er waren nog heel veel vragen. Dus we zijn absoluut positief. Want nogmaals, ik heb zelf de vraag 2 jaar geleden gesteld. Maar er zit nog wel een hoop haken en ogen aan. En je moet wel met z'n allen gewoon goed regelen.
1: Wethouder Veldhuizen, hoeveel laadpalen heeft Zoeterwoude eigenlijk op dit moment?
3: Volgens mij 15, 16. Ik heb begrepen dat met de 17 laadpalen die we de komende 1,5 jaar erbij gaan zetten, dat we gaan verdubbelen. Dus zoveel zult er ongeveer zijn nu.
1: Weet u al waar die 17 komen?
3: Ja, dat staat in de laadvisie. Er zit een kaartje bij en dan kunt u zien waar ze komen.
1: In de visie staat dat Zoeterwoude er eigenlijk wel een stukje meer nodig heeft dan 17. Hè? Binnen 4 jaar 300 plekken erbij. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen?
3: Ja, wij hebben zo meteen te maken met een wachtlijst. Omdat er simpelweg niet voldoende stroom beschikbaar is om al die laadpalen op korte termijn neer te zetten. Wij moesten er wel voor zorgen dat we voor 1 juli in ieder geval iets konden doen. En via een concessie die we via de provincie hebben kunnen doen, hebben we in ieder geval die 17 kunnen waarborgen nu. Dat is in ieder geval een begin.
1: En als je geen elektrische auto hebt, mag je niet meer op bepaalde parkeerplaatsen staan. Dat gaat wel voor een probleem zorgen.
3: Ik denk dat het meevalt. De meeste mensen die een elektrische auto kopen, kopen die ter vervanging van een van een benzineauto. Dus per saldo denk ik niet dat het probleem groter wordt. Dat het parkeerprobleem op veel plaatsen wel speelt, ja, dat is mij duidelijk. Maar dat is een andere discussie. Maar daar gaan we ook zeker over nadenken.
0: Nou, Robert, dan vraag ik me eigenlijk af. In Leiden mag je tegenwoordig je eigen laadpaal hebben thuis. Eigenlijk dat je op de stoep een kabel mag hebben met zo'n kabelmat om je auto op te laden.
1: Ja.
0: Is dat in Zoeterwoude ook bespreekbaar? Gaat dat er komen? Of is dat niet echt van toepassing?
1: Dat is dus eigenlijk ook wat Max al aangaf. Hè? Dat staat in die visie wel een klein beetje benoemd. Zo van dat een optie moet zijn. Maar hoe dat er dan uitziet. In Leiden hebben ze daar heel duidelijk beleid over. Je moet zo'n gootje hebben, want anders hebben mensen er last van. Maar in de visie van Zoeterwoude staat eigenlijk niet of je een gat in de grond moet graven en dat hij onder de stoep doorgaat, of dat je hem gewoon op de stoep mag leggen, of dat er een grote hobbel komt te liggen. Dus dat moet nog verder uitgewerkt worden. Daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Maar wat het belangrijkste is, je hoorde het net ook al, ze vinden eigenlijk dat de gemeente eerst eens even moet kijken van, joh, we hebben grote parkeerplaatsen in Zoeterwoude, bijvoorbeeld bij het sportpark, bijvoorbeeld bij het zwembad, bij Zwetterhagen. Ga nou eens kijken of je daar palen neer mag zetten. En ga ze daarna pas kijken of je gewone parkeerplaatsen, de aanhalingstekens, op wil offeren. Want het is natuurlijk wel zo, als je één paal neerzet, dan aan de linker en de rechterkant is het opeens een elektrische laadplek geworden. En dan hebben mensen met een benzineauto daar opeens geen plek meer.
0: Maar ja, als jij zegt er moeten er dus 185 eigenlijk zijn, dan kunnen we concluderen, er is werk aan de winkel.
1: Ja, de wethouder is heel trots dat er 17 bij gaan komen, maar hij is er nog lang niet.
0: Ja, een soort druppel op de gloeiende plaat eigenlijk.
1: Zeker.
0: Meer daarover op onze eigen website centraalplus.nl. En deze, die past prima bij vandaag. Walking on Sunshine.

Alok en Khalid, Dive Into Me en Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Vandaag geen vrijmibo vanwege code rood, het weer en de warmte buiten. En dat betekent, ik ga gewoon in de airco een uurtje langer door met de middagshow op deze 26 juni. Met nu Risk It All, Bruno Mars.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek, kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbreg. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Een manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. De nieuwsupdate en ook Martin Garrix, die ga je horen naar muziek van Cheryl Cole. Fight for this love.

0: Ja, het is een samenwerking die al lang op het verlanglijstje stond van beide artiesten. Er was echter één dingetje, een soort van kink in de kabel. En dat waren de platenmaatschappijen. Die moesten met elkaar het erover eens worden hoe dit dan precies in een vat werd gegoten. Uiteindelijk is dat gelukt en dat liedje is uitgekomen. En staat inmiddels in de 30, de hitlijst van Centraal Plus. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. En daarvoor Cheryl Cole met Fight For This Love.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of
0: lekker naar huis toe. Weekend vieren.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Maar ja, lekker naar huis toe. Ik kan me voorstellen dat je vandaag misschien wel helemaal niet eens van huis bent vertrokken. Bijna alle scholen dicht. Heel veel werkzaamheden uitgesteld. Evenementen uitgesteld. Code rood. Eigenlijk ook het advies van Rijkswaterstaat. Als je niet hoeft, ga de weg niet op. En ja, daarom hebben we ook besloten de Vremibo, die gaan we cancelen. En ik zit hier in de airco en ik ga gewoon een uurtje langer door met de middagshow op vrijdag de 26e. Ja, het weekend is dus begonnen. Ik kan me voorstellen, normaal met zonneschijn zou ik zeggen, tijd om te gaan barbecuen. In dit geval tijd om lekker binnen te zitten, gordijnen dicht, airco aan, mocht je die hebben. En dan gaat dat helemaal goed komen. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan met het nieuws van vandaag, van deze vrijdag. Ook Loreen en Is It Love komt eraan. Eerst hoor je muziek van Panic at the Disco. Dit is High Hopes.

0: en Is It Love?
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Ik ga je eventjes bijpraten over het nieuws van deze dag. De dag met code rood buiten en temperaturen oplopend tot boven de 35 graden. Allereerst eventjes morgen, de zaterdagmarkt in Leiden. Die gaat door, maar wel met een kleine kanttekening. Die is alleen in de ochtend, want in de middag is het te warm. Dus eventjes wat om rekening mee te houden. Daarnaast is de brandweer uitgerukt naar een supermarkt in Oegstgeest. Daar is een CO2-melder afgegaan. Nou, uiteraard is daar uitgebreid onderzoek gedaan. Niets gevonden. En daarna is de winkel ook gewoon weer geopend. Een dubbel afscheid, wethouders Oegstgeest, overweldigend en toch ook wel een beetje ingewikkeld. En over het afscheid van wethouders gesproken, ook Hubert Schokker heeft afscheid genomen als wethouder van Voorschoten. De reportage die vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Waterfonteinen Wassenaar voorlopig buiten gebruik en dat heeft te maken met, daar komt hij weer, de hitte. Eenzijdig fietsongeval in Leiderdorp, ook daar kan je meer over terugvinden. En blauwe hap voor Leiderdorpse veteranen. Ja, en morgen is het dan officieel Veteranendag in Nederland. Dat gaat niet overal door. En als het wel doorgaat, is dat ook weer aangepast vanwege het weer. Meer nieuws uit de regio op onze eigen website centraalplus.nl. En op de radio Flemming met Meteor. Na deze classic van Mary Mary.

Toffe samenwerking, Fleming en Meteor met Niet Nodig. En Mary Mary uit de jaren 90, ook die hoorde je bij Centraal Plus de middagshow. En vanavond meer uit de jaren 80 en 90 met Johan Hoogendijk tussen 7 en 9. Ja, ik verwacht toch eigenlijk wel gewoon een subtropische uitzending met echt van die liedjes waarvan je denkt, oh, daar heb ik een toffe herinnering aan. Of ja, als ik dit hoor, dan is het gewoon meteen zomer. Zometeen Offenbach samen met Lagique, Wasted Love, die ga ik voor je draaien. Naar de nieuwste van Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Wasted Love, Offenbach en Lagique en Miles Smith. Hij heeft een paar weken geleden zijn nieuwe album uitgebracht. En Hold Me in the Dark, die is daar ook op terug te vinden. We gaan het straks hebben over de blauwe hap. Heeft te maken met veteranen en wat die blauwe hap dan exact inhoudt. Je gaat er alles over horen. Na muziek van Somber, Homewrecker en Taylor Swift. Met Kendrick Lamar, Bad Blood, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat een vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leidendorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leidendorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gebke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking en voor de rest opklaringen. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. Morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit noord. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat wellicht kunnen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Taylor Swift en Kendrick Lamar met Bad Blood. En ook hoorde je Homewrecker van Somber. En dat is dan weer een dikke hit in de 30. En die hoor je morgenmiddag met Erwin tussen 5 en 7. De 30 populairste hits van de afgelopen 7 dagen. Morgen is het Nationale Veteranendag. Ja, die is wel wat aangepast natuurlijk vanwege de enorme hitte buiten. En de gemeenteleider Dorp die heeft gistermiddag, donderdagmiddag was dat, de zogenaamde blauwe hap geserveerd voor Leiderdorpse veteranen. Nou, wat dat nou exact inhoudt en waarom ze dat doen, mijn collega Rudo was erbij. Luister mee.
1: De blauwe hap in het gemeentehuis en de loco-burgemeester is daar natuurlijk bij, Gepke van Gaal. Ja, u heeft gegeten met een hele belangrijke groep Leiderdorpers vanavond.
2: Ja, dat zijn de veteranen van Leiderdorp. En het is heel eervol dat ik onze burgemeester Tjarda Struik mag vervangen hier vanavond als loco-burgemeester. En dat we met elkaar ook de verhalen kunnen delen, een goede hap kunnen eten. Dat is bijzonder.
1: Ja, en in uw speech benoemde u ook echt specifiek de partners en het thuisfront. Waarom is dat juist zo belangrijk?
2: Nou, ik denk mensen die uitgezonden zijn, op missie zijn geweest, die maken ongelooflijk veel dingen mee. Verschillende dingen, heftige dingen, verbonden dingen. Die staan natuurlijk voor vrijheid en veiligheid. Om dat ook voor ons allemaal te organiseren. Dat wij in een democratie leven is natuurlijk gewoon omdat er ook heel veel mensen opstaan in deze samenleving om daar gezicht aan te geven. Maar dat betekent ook iets voor de mensen die thuis blijven. Kinderen, vrouw, man, buren, kennissen, vrienden. En ik zeg niet dat vergeten we wel eens, maar dat is ongelooflijk belangrijk om daar ook aandacht voor te blijven hebben. Dat dat ook wat voor hen betekent als mensen langdurig of kort intens worden uitgezonden.
1: Waarom vindt u deze avond zo belangrijk?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om, dat hoor je ook terug. Het is vooral belangrijk omdat ik dat ook terug hoor, dat mensen dat prettig vinden om hier even met elkaar het moment van de Veteranendag, dat is zaterdag, om daar in Leiderdorp dan ook even aandacht voor te hebben en met elkaar te zijn, dingen te delen over die je hebt meegemaakt, hoe de wereld er nu voor staat, wat dat doet. Ik zat ook naast iemand die in Libanon is geweest. Ja, dat wat er nu in Libanon gebeurt, dat doet wat met mensen. Dus en zo nemen we al die verhalen elke keer mee. En er is ook nog een mooi idee geopperd om dit ook met kinderen wat meer te delen. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is om hier aandacht voor te hebben.
1: Renzo Versteeg, zelf Leiderdorper en veteraan, gediend in Bosnië. Vanavond de blauwe hap. Waarom de blauwe hap?
3: Ja, dat is traditie. En wij zijn van tradities bij Defensie. En dat helpt ook. En dat wordt vaak onderschat. Defensie heeft heel veel tradities. Je ook helpen om elkaar te ondersteunen op het moment dat je in rare situaties terechtkomt. Als je in moeilijke situaties terechtkomt waar wij natuurlijk gewoon optreden. Dan helpt het enorm om dit soort vaste waardes te hebben. Om met elkaar daarbij stil te staan en daaraan aan op te trekken.
1: Voor de mensen die de term blauwe hap niet kennen. Blauwe hap, dat is eigenlijk Indonesisch eten.
3: Ja. Dat klopt. En dat is oorspronkelijk begonnen bij de marine. Ik ben van de landmacht, maar we hebben het graag overgenomen. Want ook wij genieten ervan om af en toe inderdaad even de blauwe happen te eten.
1: Ja, er wordt vanavond stilgestaan bij al die Leiderdorpse veteranen. Ze worden in het zonnetje gezet. Jij wordt in het zonnetje gezet. Maar ik kan me voorstellen dat het woord veteraan is meer dan alleen het woord. Wat betekent het voor jou om veteraan te zijn?
3: Voor mij als veteraan, je bent bezig geweest om met elkaar ergens in een bepaald gebied goede dingen te doen. Want dat wordt soms wel eens vergeten van waarvoor ben je nou in een gebied. Je bent er vooral om daar, de bevolking die daar is, om die inderdaad te helpen om weer een normaal bestaan op te bouwen. Zoals we hier in Nederland gewend zijn. En dat je dat met elkaar doet, dat je dat met elkaar een bepaalde periode hebt meegemaakt, dat je die ervaringen deelt, dat helpt enorm om daar later ook nog inderdaad gewoon met elkaar bij stil te staan. En dat je dat met elkaar hebt kunnen doen, dat is enorm waardevol.
1: Voor de lokale burgemeester, voor mij zijn het verhalen. Wij hebben het niet van dichtbij meegemaakt. Je zit hier met mensen die hetzelfde als jij hebben meegemaakt. Misschien in iets andere situaties. Kun je ons eens mee terugnemen naar zo'n situatie in Bosnië? Wat was mooi? Wat heeft impact gemaakt?
3: Nou, ik vertelde net ook, en dat gaf je kippenvel. Ik was in Bosnië in de periode na Srebrenica dat we weer bezig waren met wederopbouw. En ik had op dat moment een rol om onder andere met geld van ontwikkelingssamenwerking daar lokale projecten te kunnen doen. En dan kom je op een school waar je een nieuwe verwarmingsinstallatie hebt geïnstalleerd, een kleuterschool. En daar staat er een op een gegeven moment voel je iemand je arm aanraken en er staat een oud vrouwtje wat hij helpt in de ondersteuning. En die zegt, hey, Gvala, dat is dank u wel in het Bosnisch. ja, ik krijg gewoon een brok in mijn keel en kippenvel als ik daaraan denk. Dat zijn de mooie momenten dat je denkt van, ja, weet je, daar doe je het voor. Om de mensen inderdaad te helpen, inderdaad, om weer gewoon een normaal bestaan weer te bouwen.
1: Ja, maar als jij dat zo zegt, krijg ik de kippenvel mee. Volgens mij de lokale burgemeester ook.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Is dit de reden, zijn dit de verhalen waarom dit de gemeente dit doet en moet blijven doen?
2: Absoluut. Het is ook belangrijk dat we die verhalen kunnen blijven vertellen of daarnaar kunnen luisteren. Want het is nogal wat. Op heel veel verschillende gebieden zijn die ervaringen er. En die zeker op een avond als vanavond is daar even extra aandacht voor. En dat vinden wij heel belangrijk. En vinden dat ook heel mooi dat we dit kunnen doen voor de veteranen in Leiderdorp.
4: Dit is Centraal Plus.

Estelle samen met Kanye West en American Boy. En de nieuwste van Alesso is een samenwerking met de band One Republic. En die heet In Your Eyes. Het is Centraal Plus met nu Last Frequencies en Zonderling. Past ook eigenlijk wel bij vandaag. Crazy.

crazy. Ja, dat past eigenlijk prima bij vandaag. Met alle aflastingen, dingen die dus niet doorgaan. Dingen die gesloten zijn, code rood en die extreem warme temperaturen. Last Frequencies en Zonderling, einde van de middagshow op deze 26 juni. Komende maandag vanaf 3 uur een nieuwe. En dan is het wel wat koeler buiten. Ja, het kwik dat gaat zakken naar zo'n 3 à 24 graden, dus dat is op zich wel aangenaam. En mocht er nou vanavond of het komend weekend nieuws zijn rondom code rood, rondom dingen die wel of niet doorgaan, dan lees je dat uiteraard als eerste op onze eigen website centraalplus.nl en ook via onze nieuwsapp. Ik wens je ondanks de hitte een fijne avond, een mooi weekend en dit is nog Jean-Paul met Dua Lipa, No Lie.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat een vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leidendorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leidendorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gepke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking en voor de rest opklaringen. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. Morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit noord. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat wellicht kunnen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Give it up. En daarmee is kwart over zeven hier op Centraal Plus. En gaan wij terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijsten bijpakken van 26 juni 1994. We gaan de top 5 met je doornemen. Dit was de nummer
1: 5.

0: heeft Metallica en One op nummer 4 The Symbol en The Most Beautiful Girl in the World. Op nummer 3 stond CJ Lewis en Sweets for My Sweet. En de nummer 2, Johan en de Groothandel als Dick me hulp nodig heb. Nou, dan gaan wij natuurlijk een nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 26 juni 1994. Die was voor Two Unlimited en The Real Thing.
1: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Centraal Plus.
1: 1.

Geboren op 16 juni 1971. Helaas overleden op 13 september 1996. Tupac, je hoorde met I Ain't Mad At Ya hier op Centraal Plus. De hits uit de jaren 80 en 90 staan vanavond voor je klaar. Heerlijk al die hits uit de 80's en de 90's. Zometeen het regionieuws, maar eerst nog Dan Hartman. En het heerlijke I Can Dream About You. Je hoor je nu hier op Centraal.

0: Zometeen heb ik voor je klaarstaan Britney Spears en Sometimes. En we gaan ook nog eventjes terug naar, in dit geval, het jaar 1980. Voor de albumtrack van deze week. Ga ik zo met je doornemen. Maar eerst tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat hun vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leidendorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leidendorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gepke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking en voor de rest opklaringen. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. Morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit noord. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat wellicht kunnen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

en Express Yourself. Maar is een track die officieel geschreven is door Dinant van Kane. Dinant Woesthof. Jij zou het haast niet denken, maar hij heeft echt wel deze track geschreven. Voor Volume.

16 augustus wordt ze 67 jaar, deze dame. Madonna, the Queen of Pop, hoorde je met Express Yourself. Ja, en volgende maand komt er natuurlijk een compleet nieuw album van Madonna op de markt. Een beetje in samenwerking met Sabrina Carpenter. Maar ze gaat wel een compleet nieuw album op de markt zetten. En eens kijken wat daar allemaal voor hits vanaf gaan komen. Dat natuurlijk heel veel hits in de jaren 80 en in de jaren 90. Ook wel begin jaren 2000. En er komt dus zometeen gewoon weer een nieuw album op de markt van Madonna. Hey, zo meteen gaan we terug naar het jaar 1980 voor de albumtrack van deze week van een hele grote rockgroep uit Australië. Ga ik zo met je doornemen. Maar eerst deze dame, Kim Wilde en Cambodia. Die hoor je nu hier op Centraal Plus, de vrijdagavond.

0: Kim Wilde, Cambodia.
1: De albumtrack.
0: Ja, het is inmiddels 19:15 hier op Centraal Plus. Tijd geworden voor de albumtrack van deze week. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1980. Ja, dat is het jaar van de Post-it. Die komt dan op de markt. Je weet wel dat gele memo-briefje wat je overal op kunt plakken. Ja, tegenwoordig hebben ze ook heel veel andere kleuren. Maar officieel was die geel. En het wordt nog steeds gebruikt om eventjes ergens een memootje op te plakken. Zodat je het niet kan vergeten. En het is ook het jaar van Joop Zoetemelk. Hij meet namelijk de Tour de France in het jaar 1980. En dan zijn we aangekomen bij het album van deze week. En dat is het album Back in Black van de rockgroep AC/DC. Uitgebracht op 25 juli 1980. Het is het 7e studioalbum van de Australische rockgroep. Ja, maar het is ook het eerste album met de nieuwe zanger Brian Johnson. De eerste zanger van de band, Bon Scott, die overleed op 19 februari 1980... door overmatig drank- en drugsgebruik. Maar van het album zijn...

staan er 10 tracks op het album. Een aantal bekende tracks zijn onder andere Hell's Bells, Giving the Dog a Bone en Back in Black. Nou, wij gaan vanavond de nummer 7 track voor je draaien. Het is in Nederland nooit officieel uitgebracht op single, maar staat wel bij elk concert op de playlist. You Shook Me All Night Long van AC/DC is deze week

Michael Jackson. En hoe is het van het album Dangerous uit de jaren 90? Hey, eerst uur zit er al bijna op. Zo meteen gaan we naar de tweede uur toe. Waarin we teruggaan naar de hitlijst van 26 juni 1985. Dan gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 helemaal voor je draaien. En later in het uur, dat zal rond 20:15 zijn, dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. En daarvoor gaan we terug naar de hitlijst van 26 juni 1993. Nou, dat zometeen allemaal in de tweede uur. En heel veel meer muziek uit de jaren 80 en 90. Deze komt ook uit de jaren 80 van de Dire Straits. En Walk of Life, die ga je nu horen hier op Centraal Plus.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Johan Hogendijk.

Toni Braxton en haar zusjes, de Boss, de Braxton, sorry, op Centraal Plus. Het is daarmee 7:15 en wij gaan terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 26 juni 1985.

0: 26 juni 1985 met op nummer 5 Duran Duran en A Few to a Kill. Op nummer 4 stond Gerard Joling en Love is in Your Eyes. Op nummer 3 The Simple Minds en Don't You Forget About Me. En de nummer 2 die was voor Paul Hardcastle en 19. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 26 juni 1985. Die was voor Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: Centraal Plus, 80's en 90's. Centraal Plus 1.

Have to take our clothes off. Nou, jij zou het haast wel doen met dat weer. Hey, Centraal Plus met de hits uit de jaren 80 en 90. Zometeen heb ik voor je klaarstaan. All for One and I Swear uit de jaren 90. En ook Spandau Ballet komt nog aan met Only When You Leave. Maar eerst gaan we nog even terug naar de jaren 90. Deze man scoorde een grote hit. Hij scoorde maar één grote hit. En dat is Duke and So In Love With You.

Square hier op Centraal Plus uit de jaren 90. Hey, van de week stond ik een bericht te lezen over Lionel Richie. Die was aan het optreden ergens en hij werd niet helemaal lekker. Hij werd een beetje duizelig, hij moest gaan zitten. Uiteindelijk het optreden afgeblazen. Nee, niet helemaal duidelijk wat er met hem aan de hand is. Ik hoop dat het goed gaat. Je hoort hem nu op Centraal Plus met Stuck on You.

You Leave It op Centraal Plus. Ja, de zomer is officieel van start gegaan natuurlijk. Hè. 21 juni start de zomer altijd. En kijk eens naar buiten. Het is prachtig mooi weer. De hele week is het al bloedje heet. En daar past deze plaat natuurlijk perfect bij. Hè.

0: Time hier op Centraal Plus. Waar het inmiddels 9:15 is en wij nu het rad gaan laten draaien. We gaan het rad een slinger geven en dan gaan we zo eens even kijken wat we voor je mogen draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 26 juni 1993. En over een paar seconden weten we dan wat we voor je kunnen gaan draaien. Het rad staat bijna stil. Ja. Hij staat stil op het getal 21. We kijken in de hitlijst. 26 juni 1993. Wat vonden we toen op nummer 21? Daar stond Snow en Informer.
1: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, bum, bum, damn.

Rosella, everybody free to feel good. En daarmee is het bijna 9 uur hier op Centraal Plus. En zit het er voor mij op voor vanavond. Zometeen veel plezier. Bij Rudo en Erik en de mixtape zijn zij tot 11 uur bij je met de hits in de mix. En ik ben er gewoon natuurlijk volgende week weer voor veel meer tracks uit de 80s en de 90s. En we gaan eruit met een lekkere dance track uit de jaren 90 van DJ Jean en Perran. Let Yourself Go. Spreek je volgende week weer.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: venijnigen.
1: Ja, geen oranje inderdaad, maar... Man, wat is het druk. Ik ben een beetje aan het heen en weer racen dit weekend. En nu ben ik weer hier. Net was er nog even bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude.
0: Oh, heb jij daar

0: Er komt er nog wat zomers aan.
1: Zomers. Nou, summer 12 to 12. Basement Jacks, Where's Your Head? En Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Dat is op zich wel zomers, toch?
0: Ja, Bob Marley en de Wailers vind ik wel zomers, hoor. Could You Be Loved? Wil je straks...

0: draaitafels en ik zit er gezellig bij.
1: Nou, onderschat je eigen rol niet natuurlijk, hè?
0: Nou, zeker wel toegevoegde waarde, hoor. Een beetje de gezellige praatjes tussendoor, toch?
1: Ja, maar dat maakt het programma.
0: Anders is het ook alleen maar muziek, toch?
1: Ja, dat zou ook niet leuk zijn natuurlijk.
0: En zometeen Michael Jackson en Billie Jean in de mix met ABBA. Gimme, gimme, gimme naar Pitbull. Dit is I Know You Want Me.

0: In Hazerswoude-dorp, een hele kleine kermis. De grootste attracties waren de Lambada, dat is een beetje een American Trip. En de botsauto's. En bij de botsauto's had je altijd dit plaatje van...
1: The Good Men.
0: Ja, inderdaad.
1: Wat een verhaal.
0: Is toch grappig? The Good Men. En, wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Ik wilde daar nog wat over zeggen. Ja, Flying High van de Captain Hollywood Project.
1: Die kwam ook altijd voorbij.
0: Ja, die kwam ook altijd voorbij.
1: De hit heeft jou bevangen nu, hè? Zal ik die een keer voor je draaien?
0: Nou, als je die een keertje kan zoeken. Leuk, we draaien aan het rad. Wie moet de drankjes halen vanavond in de studio? Extra ijs en misschien een keertje extra lopen vanwege de warmte.
1: Nou,
0: wie het ook wordt, vinden we alle twee niet erg, toch?
1: Nee. Het rad zegt... Nou, ik ben benieuwd naar wie.
0: Erik van Oosten verzorgt vanavond de catering hier. Zometeen de M&M Project en High All The Time. En ook Shakira met Burn Up Boy, het liedje van het WK Die Die. En eerst Charlie XCX, dit is Guest.
1: Zal ik al eens dubbele drankjes meenemen? Okay.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijkheid. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: dit moment ja, niet echt meer bezig. Denk je aan de afterparty in de stad van de Peurbakkentocht.
1: Afterparty, ja.
0: En op dit moment ook bezig het dorpsfeest in Zoeterwoude. Ja, oftewel druk weekend.
1: Maar dat is natuurlijk gewoon allemaal te volgen op onze website, toch?
0: Zeker, allemaal op onze website, centraalplus.nl. Zometeen Blackstreet, No Diggity, eerst Robert Miles, dit is Children.

0: betreft een 9. Want ik was weer, zoals iedere week, in... bloedvorm. Maar dat vind jij niet? Of?
1: Zeker, je was in bloedvorm.
0: Wat geef jij het eigenlijk?
1: 8,5.
0: Zo, netjes.
1: De volgende week zijn we het weer.
0: Oh, wat voor normaal gaan doen hoor, met dat bloedvorm. Ik ben echt duizelig weer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: ook via DAB+.
1: Hey, knock one more.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu